warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

zon staat

0: Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws van bij ons, de hits die...

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1.tv.
1: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
2: En je accu?
1: Die is leeg.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
1: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
6: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
7: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
6: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
8: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509. Of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
9: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet en wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brands, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.
8: Lekker geslapen, ik hoop u ook. Een bijzonder goedemorgen op deze zondag, deze 17e mei. Zoals te doen gebruikelijk beginnen wij deze dag altijd met het programma Fris uit de Veren. Een

0: gisteren ging het een beetje de mist in. Tijdens het programma Fris uit de Veren. Vandaag op herhaling hadden wij René Vroger en Welen en hoe de liefde gaat.
1: Welkom bij Fris uit de Veren met Pieter van Echt.
0: Nou ja, en misschien was het ook wel beter ook dat het niet helemaal goed ging. Ja, meezingen op de radio, hè. Het staat in de kleine lettertjes. Het is hartstikke verboden, maar zo nu en dan laten we ons toch een beetje gaan. Hey, een bijzonder goedemorgen. Welkom bij de radio, welkom bij Fris uit de Veren.

staat ons eigenlijk nog in de weg om er een hele leuke, gezellige ochtend van te maken met elkaar? We hebben straks een heel mooi liedje van Stef Bos. Gerard van Maasakkers komt langs. We hebben ook pastor Wim van Meijl met het geestelijk vitamintje. En niet heel onbelangrijk, lekkere koffie en goede muziek op de radio.

0: waar.
1: Ja, we hebben hem een tijdje moeten missen, pastoor Wim van Mijl. Maar deze zondagochtend zal hij weer acte de présence geven. Hadden wij Chicago en Look Away. We kunnen hem zo'n beetje elk moment wel verwachten. Ah, daar zul je hem hebben. We gaan de deur weer voor openmaken. Goedemorgen.
2: Snap jou, this room's a mama. Hit it!

0: Ja, hun muziek is een eerbetoon aan de doo-wop van de jaren 50. De Motown-pop van de jaren 60. En de soul en de funk van de begin jaren 70 hadden wij de Pasadena's met de tribute. Zeggen wij een bijzonder goedemorgen tegen pastoor Wim van Meijl.
1: Een goedemorgen, luisteraar. Vandaag is het groot feest in de parochie in Leende. 18 eerste communicantjes mogen een eerste communie doen. En dat is voor deze kinderen, maar ook voor hun ouders en familieleden, en natuurlijk ook voor de parochie, een groot feest. Dat is vreugde en blijdschap. Die boodschap wil ik u vandaag meegeven. Positief nieuws. 18 eerste communicantjes. We zijn blij met deze kinderen die vandaag voor de eerste keer Jezus in het heilig brood mogen ontvangen. Een dag die begint vol spanning. Want ook al zijn deze kinderen in verschillende voorbereidingslessen op deze dag voorbereid, ook al hebben ze al enkele vieringen in de kerk meegemaakt, ook al hebben ze een generale repetitie gehad, toch blijft het spannend voor hen. Want zij staan vandaag in het middelpunt. Het is hun dag, hun feestdag. Zij mogen, zoals de grote mensen, voortaan in de Eucharistieviering naar voren komen om de Heer in het heilig brood te mogen ontvangen. Wat is nou zo'n bijzonder moment voor het kind dat zijn eerste communie doet? Dat is in mijn ervaring het moment waarop het kind alleen naar de priester loopt, de handjes uitstrekt, linkerhand boven, de rechterhand onder, de oogjes naar de geestelijke en het heilig brood richt en de priester aankijkt. En dan die heilige hostie in haar of in zijn handje ontvangt en amen zegt. Een sacraal moment. Een onvergetelijk moment. Het kind ontvangt het heilig brood. Het kind ontmoet Jezus in die heilige hostie. Het kind ervaart wat Jezus tot ons allen zegt. Dit stukje heilig brood ben ik. Ik wil bij je zijn. Ik wil je nabij zijn. Ik ben het levengevende brood. Ik wil je al mijn liefde schenken, want ik houd van je. Ja, zo is Jezus. Hij is de grote kindervriend. Jezus heeft ons gevraagd om dit gebaar te blijven herhalen. Dat wil zeggen samenkomen in zijn naam. Aan hem denken, je door hem laten aanspreken en proberen te doen wat hij ons gevraagd heeft. En wat is dat? Breken en delen. Dat is kort samengevat zijn boodschap. Het brood wordt gebroken tot verbinding. Wij zijn immers een gemeenschap in het klein en in het groot. Een geloofsgemeenschap. We zijn volgelingen van die Jezus. En als lid van die gemeenschap leef ik met de ander mee. Toon ik belangstelling voor die ander. Aandacht en respect. Zorg ik voor verbinding en saamhorigheid. Zo'n eerste communieviering is voor de ouders ook een belangrijke dag. Ze hebben toch de keuze gemaakt om hun kind die eerste communie te laten doen. Proficiat, wil ik zeggen. Op die manier maak je je kind vertrouwd met Christus.

0: kerken gebruiken. Laat het je kind dan ook ervaren dat er godsdienstige feesten zijn die je helpen en steunen in je geloofsleven. Samen met de parochie hebben we de ouders hun communicant voorbereid op deze feestelijke dag. En we hopen en bidden dat deze ouders en hun communicant de weg van Jezus blijven gaan met vallen en opstaan. En dat ze mogen ervaren welke kracht en steun het geloof kan bieden. Dit was ons geestelijk vitamintje en ik wens je allen een fijne zondag.
1: Hey, kom maar.

Ja, eigenlijk hadden we willen kiezen voor een lied voor kinderen, maar dat ging op de een of andere manier op het laatste moment toch even mis. Toch was dit muziek van Dimitri van Toren met Hey, kom aan. En bedanken wij pastor Wim van Meijl voor het geestelijk vitamintje voor deze zondag, deze 17e mei. Ik wens u nog een hele fijne zondag en bijzonder graag tot een andere keer. Zullen we er nog eens eentje doen?

uit Londen. Ze kennen elkaar al bijzonder lang. In 1963 ontmoeten ze elkaar voor het eerst. En ze zijn tot aan de dood van Chess in 2018 altijd vrienden van elkaar gebleven. En dit was een oude NOS steunplaat. You're the Chess and Dave met Ain't No Pleasing You.

0: something I want to talk about.
1: Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.

En Let the Reason Be Love hadden wij Boyzone. En daarvoor hadden wij nog de nieuwe van Madonna. Heel opvallend. Samen met Sabrina Carpenter. En die heette Bring Your Love. Kasteel Heze opent op tweede Pinksterdag weer de poorten voor de jaarlijks Open Kastelendag. Tijdens deze bijzondere dag kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid programma. Vol historie, cultuur en activiteiten voor jong en oud. En dankzij de inzet van ruim 120 vrijwilligers verandert het kasteelterrein in een levendige ontmoetingsplek. Waar oude ambachten tot het leven komen en op diverse plekken hoor je ook muziek klinken. Voor kinderen zijn er creatieve activiteiten en knutselmogelijkheden en bezoekers kunnen ook deelnemen aan rondleidingen door het kasteel of een tocht maken met paardenkoetsen door onder meer de Engelse tuin. Maandag 25 mei, tweede Pinksterdag. De deuren worden geopend vanaf 11 uur en ze gaan om 6 uur weer dicht. 4 uur is het trouwens. De toegang is gratis en voor enkele activiteiten zoals rondleidingen en ritten met de paardenwagen geldt een kleine vergoeding. Yeah, the clock ticking on the wall.

0: De standing hadden wij Redbox. De werkzaamheden aan de Luikerweg binnen de bebouwde kom van Valkenswaard die zijn bijna afgerond. Vanaf vrijdag 22 mei gaat de weg tijdelijk weer open voor het verkeer. En ook worden de verkeerslichten bij de markt opnieuw in gebruik genomen. Voorafgaand daaraan vinden nog asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Dommelseweg. Van maandag 18 mei 5 uur tot uiterlijk woensdag 20 mei 12 uur is de rijbaan tussen de Barendsstraat en de nieuwe Waalrusweg in beide richtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het fietspad blijft wel toegankelijk en verkeer van en naar Dommelen wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via de Kardinaal de Jongstraat. En ook buslijn 318 rijdt tijdelijk een aangepaste route. En actuele reisinformatie is beschikbaar via de site van Hermes.
1: Dit is Fris uit de Veren. Met Peter van Echt.
0: Het is 15 minuten voor 10 geworden in het ochtendprogramma Fris uit de Veren. Voordat we verder gaan met muziek moet ik even vertellen wie Frank Kools is. Als ik mij goed heb laten inlichten, is Frank Kools een Belgische zanger, acteur, verteller en schrijver. En hij kent Gerard van Maasakkers ook goed. En samen hebben ze dit nummer ooit gezongen. Kom.

0: Ja, doe maar lekker mee. Hadden wij Billy Preston en Sarita met It Will Come In Time. En als wij dan een blik op de klok werpen, dan zien we dat we hier bijna niet al te veel aan toe hoeven te voeren.
1: Mooi liedje van Stef Bos.
0: En ik heb jullie
2: fris uit de veer.
3: Goedemorgen, lieve mensen.
2: Met Peter van Echt.
0: Tot zometeen.
4: Speeding along with no map, it was all green.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
0: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
2: Ja, goede vraag.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
2: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl.
4: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
5: Even wat ruimte nodig?
6: Storage World Marhese heeft de oplossing.
5: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
7: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
8: Weg ermee!
7: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
9: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
10: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
11: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
10: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
12: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland en er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen knooppunt Galder en de afrit Rijsbergen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon.
1: Peter van Echt.

deel 2 van het zondagochtendprogramma Fris uit de Veren hier op Radio Horizon. Hadden wij muziek van Mark Ronson en Ray en Suzanne. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. Zijn dit de

I Kissed Her. Kasteel Hezen opent op tweede Pinksterdag weer de poorten voor de jaarlijkse Open Kastelendag. Tijdens deze bijzondere dag kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid programma vol historie, cultuur en activiteiten voor jong en oud. En dankzij de inzet van ruim 120 vrijwilligers verandert het kasteelterrein in een levendige ontmoetingsplek waar oude ambachten tot leven komen en op verschillende plekken hoor je ook muziek klinken. Tweede Pinksterdag, aanstaande maandag. De deur

0: Hoorde je voorbij komen in deze James Harvest hit. En Barkley James Harvest hit. En je hoorde titles. Ik moet er nog even bij vertellen wat betreft de Kastelendag volgende week. Op tweede Pinksterdag in Hezen. De toegang is gratis, maar voor enkele activiteiten zoals rondleidingen en ritten met de paardenwagen. Daar krijg je een kleine vergoeding voor. Maar dat is wel begrijpelijk, toch?
1: Het nieuws uit de regio.

gemeente Kranendonk organiseert in 2026 dit jaar opnieuw twee keer een gratis snoeiafvaltaxi en tegeltaxi. De actie gebeurt in samenwerking met Orbis en moet inwoners helpen om hun tuin groener en klimaatvriendelijker te maken. Met de gratis ophaaldienst wil de gemeente de drempel verlagen voor inwoners die tegels willen verwijderen of snoeiafval kwijt moeten. Volgens de gemeente zorgen de kosten en het extra werk van het afvoer van het afval er soms voor dat de tuinen verharden of minder goed onderhouden worden. En door inwoners daarin te ontzorgen, hoopt Kranendonk meer groene tuinen te creëren. Ja, ik vind het idee eigenlijk niet eens zo slecht. De gemeente organiseert dit jaar zowel een voorjaars- als een najaarsactie met de tegeltaxi en het snoeiafval. De tegeltaxi rijdt op 27 mei en 14 oktober, terwijl snoeiafval wordt opgehaald op 28 mei.

kreeg ik een tijdje geleden de vraag, het schiet me eigenlijk in één keer te binnen. Ik was het niet vergeten hoor, maar om eens een liedje te draaien van Trini Lopez. En toen dacht ik bij mezelf, oh ja, Trini Lopez, ik zou hem bijna vergeten zijn. In 2005 nam hij nog deel aan een benefietconcert voor de slachtoffers van de tsunami in de Indische Oceaan. En in de zomer van 2013 trad hij op in de concertreeks van André Rieu op het Vrijthof in Maastricht. Dat deed hij allemaal nog op hoge leeftijd. En hij overleed op 83-jarige leeftijd aan de gevolgen van COVID-19. Dat gebeurde in augustus 2020. Dit is Trini Lopez en If I Had a Hammer.

Het is muziek die uit de speakers van mijn ouders klonk. Toen ik nog niet eens geboren was, hadden wij Trini Lopez en If I Had a Hammer. Jawel. Het uurtje waarin wij altijd onderweg zijn op zondagochtend. Naar een nieuwe show van de radio straks om een uurtje of 11. Leuk was het, hè? Ja, oude meuk is ook leuk. Erik die roept dat wel eens. Trouwens, aanstaande maandag is Erik er nog steeds niet. Hij geniet nog van zijn vakantie tot en met 15 juni. Dus het programma Horizon Verbreed wordt door mij overgenomen aanstaande maandag. Maar goed, dat terzijde. Dit is Donna Summer and This Time I Know It's For Real.

het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, deel het met ons. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Hadden wij die heerlijke plaat van Melissa Etheridge en Like the Way I Do. Vanaf half mei tot eind juni werkt Nexus Netbeheer BV aan het elektriciteitsnet in Zoerendonk. En dit is nodig voor een project met nieuwe lantaarnpalen. De werkzaamheden zijn op de Brante en de Beekstraat in Zoerendonk. Tijdens de werkzaamheden zullen verkeersmaatregelen worden genomen. En verkeer zal mogelijk worden omgeleid. En Nexus zal trachten om tijdens de werkzaamheden de overlast zo klein mogelijk te houden. Dit is Mink de Veel en Spanny

Het Van Best Park staat volgende week dus 2 dagen totaal op zijn kop. 2 dagen dansen, feesten en amazingen met de beste en leukste live muziek van dit moment. En Yves Berendsen heeft daar een steentje aan bijgedragen deze ochtend. Dit is muziek van de Farnan Blanzen. What's up?

ermee stoppen met het programma Fris uit de Veren. Mijn tijd zit erop, mijn bijdrage zit erop. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Maak er in ieder geval nog een hele mooie zondag van. Heel goed weekend nog. Wat er nog van over is, niet al te veel meer natuurlijk, maar...

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
6: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Erbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 2 kilometer door grenscontroles. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
0: Jan de Sterke.
10: Hey, goedemorgen. Zondag. Buiten een beetje druilerig weer. Er komt wat regen aan. Maar er komt ook een hoop gezelligheid aan. Ga je met ons mee richting een uur of 2?

En na de laatste horizon begint misschien een andere tijd. Wat een tekst eigenlijk. Ramse Shaffi en Lisbeth List natuurlijk. En aan de andere kant van de heuvels. 10 over 11. Zondagmorgen.

Anton vandaag hier in de show. We hebben qua muziek echt van alles voor je uitgezocht. We gaan wat alles draaien. Nederlandstalig, Engelstalig, een beetje Frans. Een chanson. Goud van oud. We spelen een spelletje. We krijgen bezoek in de studio. We gaan een flyer weggeven. Ach man, het wordt gezellig.

0: met Jan de Sterke en Gianne de Jong.
1: Ja, en op zondag en zaterdag kan dat gewoon, vrienden. Welkom bij een nieuw avontuur. En ik ben natuurlijk niet alleen. We hebben het eerste bezoek al in de studio. Gezelligheid en natuurlijk... Hiervoor staat ze vlak voor mijn neus. En sinds gisteren weet ik dat zij Els een elektrische auto na kan doen qua geluid. Goedemorgen, Dianne. Dat kun je echt goed, hè?
2: Ja, ja,
1: doe je die straks even?
2: Nee.
1: Straks gaat Dianne laten horen het geluid van een elektrische auto,
2: Nou, weet je, we zouden William Pomp op visite krijgen.
1: Ja.
2: Maar die is verschoven naar volgende week.
1: Waarom?
2: Nou, hij was gisteravond zo op stap dat er geen energie is.
1: Hij heeft gezopen.
2: Nou, dat zei hij niet. Hij zei, ik ben flink op stap geweest.
1: Oké,
2: okay.
1: Dus
2: William komt volgende week. Ja. En die gaat dan ook gelijk mij vervangen, want ik ben er volgende week een keertje niet.
1: Oh, je bent er volgende week een keertje niet.
2: Ja, ik ben er volgende week een keertje niet.
1: Een keertje, ja. Ja,
2: want ik ga naar Freek en Suzanne.
1: Jij gaat naar Freek en Suzanne.
2: Ja.
1: Dus daar goed. Oh, daar ben je er niet bij, volgens waar.
2: Nou, ik ben zaterdag wel gewoon erbij.
1: Oh, zaterdag ga je wel mee?
2: Ja, zeker.
1: Volgend weekend natuurlijk Amazing Valkenswaard, dames en heren.
2: Ja, goed, zeker.
1: Straks over hebben.
2: Nou, ondertussen zijn Ron en Laura gekomen.
1: Kijk, gezelligheid. Ron Fransen met vriendin.
2: Vrouw. Lekker met vrouw.
1: Ja.
2: Lekker met fly.
1: Oh, lekker. Oh, heerlijk. Ja.
2: En die zijn er eigenlijk ook een beetje omdat Ferry en Femke zo komen. En dat zijn kennissen van hun.
1: Oké.
2: En Ferry en Femke hebben een plaat gemaakt over Weert.
1: Over Weert.
2: We hebben hem jou gestuurd.
1: Ja, ik heb hem niet geluisterd.
2: Dus
1: het
2: is fijn als je hem straks dan ook even draait.
1: Zo ben ik.
2: Nou, fijn. Straks komt ook nog even René Wijlaars uit Zomeren langs.
1: Ja.
2: De mede-organisator van het Bierdoppenfestival.
1: Bierdoppenfestival, dat zegt me vaag iets.
2: Ja, dat hebben we vorig jaar ook in de show gehad.
1: Oké. Okay.
2: En straks komt ook nog even Guy langs.
1: Guy Joosten?
2: Ja, zeker.
1: Ach, wat leuk.
2: En die komt om 1 uur.
1: Die komt om 1 uur, oké. Okay.
2: En we gaan even Raad de Plaat doen met Ruud.
1: Met Ruud.
2: We hadden er een beetje een dingetje om.
1: John
2: maakt hem altijd en stuurt hem dan naar mij. Ik stuur hem dan altijd door naar Ruud.
1: Ja.
2: Alleen, dat was ik deze week vergeten.
1: Oh jee.
2: Dus Ruud appte mij. Ik heb hem niet gehad, dus ik heb er zelf maar 1 gemaakt.
1: Och, jee toch, ja.
2: Dus toen even in overleg met John. En John vindt het prima dat we hem een weekje verschuiven.
1: John,
2: dus,
1: al dat werk erin gedaan. Ja, weken mee bezig geweest.
2: Ja, maar hij gaat niet verloren.
1: Oh, oké.
2: Okay. Nee, hij wordt gewoon een beetje uitgesteld.
1: Oké, okay, dat volgende.
2: Dus ja, dat gaan we doen. En onze Koen is vandaag jarig, hè?
1: Koen van der Voort, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Gaan we nog bellen?
2: Dat zouden we doen, hè, toch?
1: Dat zou toch leuk nog even zijn.
2: Ja.
1: We gaan natuurlijk straks weer dus Raad de Plaat spelen. En Jan de Weerman zit hier ook in de show vandaag.
2: Ja, hoor,
1: echt waar? Ah, gezellig. Ja, leuk. Dat en natuurlijk de allerleukste muziekjes. Oh.

0: zijn de plaatjes waar je de radio toch even wat harder bij zet, toch? En ik kijk hiernaast naar de redactie, want onze studio, voor degene die hier nog nooit geweest is, bestaat uit alleen maar ramen. Ik kan overal naar buiten kijken. Ik kan naar buiten kijken, ik kan naar de andere ruimtes kijken. En hiernaast is een theekantje aan het ontstaan. Heel veel gezelligheid, ze zitten heel druk in het gesprek. Dianne ook. Lekker aan de fly en de koffie. En het is 11:45 en ik begin hard om mezelf af te vragen: wordt het niet eens tijd voor een radio-interview? En onze regisseuse is nogal druk. Maar goed, dadelijk zal ze wel deze kant op komen. En zal zij nadoen het geluid van een elektrische auto. Ach mensen, dat is zo gaaf. Gisteren ontdekt. Stel je zit te luisteren, we kunnen iets voor je doen. Plaatje draaien. Of de groetjes doen. Of weet ik het wat. Kom dan, pak even de telefoon. En dan bel even de studio. En Ron Frans is ook hier in de studio. En dat is wel gezellig. Normaal gesproken altijd op zaterdag zit hij na me. Maar nu is hij er lekker vroeg.
1: En dat op zondagmorgen. Ondenkbaar. Maar vandaag dus mogelijk, ja.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed. We hebben vandaag een leuk item in het programma. Een hele bijzondere week gehad. Waarbij we ook weer een mijlpaal hebben gehad. 60 jaar geworden.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Alhoewel ik met die 6 nog niet zo blij was. Maar goed, in mijn tussen mijn oren ben ik nog steeds 25. En nog jong en wild. Maar goed, je kent het.
0: Ja. Ik ben over 3 jaar aan de beurt met die prachtige leeftijd.
1: Kijk.
0: Wil je even proefkonijn zijn?
1: Ik proefkonijn.
0: Ja, het is zo. Er is technisch iets veranderd. En als het goed is de delay weg op de koptelefoon van de gasten. Zou je dat even willen testen? Jij weet precies wat ik bedoel. Even kijken of dat werkt. Even kijken.
1: Ik heb helemaal geen signaal op de koptelefoon. Nu inmiddels wel. En de delay is er nog een heel klein beetje.
0: Is hij irritant of is hij wel te doen?
1: Nee, maar ik ben hem ook wel gewend.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Goed, even. Jij is proefkonijn, dankjewel.
1: Ja, dit is een heerlijk gevoel, dames en heren. Neem me mee.
0: Jij bent die konijn uit de grote hooghoed.
1: Ja.
0: Denk lekkere fly meegenomen voor je verjaardag.
1: Ja, waarom niet?
0: Ja. Want wat voor smaken heb je? Want
1: rijst is speciaal. Mm. Als je in Weert, want daar wonen wij tegenwoordig.
0: Oh.
1: Daar is rijstenvlaai is echt wel een begrip. En het is ook vlaai uit Weert. Sorry voor Bakker de Jonge die altijd de vlaai hier doorheen. Ja. Maar als je in Weert woont.
0: Ja.
1: Want dat we hebben een gast uit Weert. Dus wat dat betreft vond ik dat een logische keuze. Rijsten speciaal en appelvlaai.
0: Oké. Weet je wat ik lekkere vlaai vind? Nou, we toch over de vlaai hebben. De Sint-Lambertusvlaai uit Nederweert.
1: Onbekend.
0: Echt waar?
1: Echt waar.
0: Ron, je moet een keer even naar de ijsbar gaan daar in het centrum van Nederweert. We mogen geen reclame maken, je weet wat ik bedoel. En dan moet je een keer koffie met dus een Lambertus ijs pakken. Man, dat is lekker. Echt, je vingers. Je vingers liet je er wel. Echt, heerlijk. Dus, even een tip. Weet jij wat je vanmiddag kan gaan doen na de show?
1: Ik verveel me toch niet, hoor.
0: Hey, leuk dat je er bent.
1: Ja, dank je.
0: En we gaan natuurlijk een hoop gezelligheid van

jaren 80. Klein zangeresje uit Spanje, Luisa Hernandez was dat natuurlijk. En Give Love a Second Chance. En inderdaad, je hebt het al gemerkt, het lijkt wel of je in de jungle zit van muziek. We draaien van alles.

0: Last Eternity, daarmee even terug in de tijd hier in de show. Een gloednieuwe ode aan de stad Weert, maar dan wel in een bijzonder jasje. Vandaag schuift er een uniek muzikaal duo bij ons aan. De een stond bijna 20 jaar geleden al op het podium van onder andere de Carte Blanche als MC in de formatie Depressie. De ander is een aanstormend zangtalent met een loepzuivere stem. En het mooiste van alles, ze delen niet alleen met de liefde voor muziek van Weert, maar ook dezelfde voordeur. Ferry, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent met je vrouw net terug uit het land van Trump.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Gistermorgen teruggekomen.
0: Ja. Heb je last van de jetlag?
1: Klein beetje ontregeld.
0: Ja.
1: Dat wel.
0: Ja. Ja.
1: Maar,
0: ja.
1: Ach.
0: Ja.
1: Genoeg uurtjes slaap gehad alweer ondertussen.
0: Gelukkig. Ja. Femke is helaas niet bij.
1: Zij is er niet bij, nee. Ze kon er niet bij zijn.
0: Geeft niks. Maar blij dat jij er bent. En we vinden het hartstikke leuk dat je er bent. Ja, voor de mensen in Weert, je bent niet bepaald een onbekende, hè?
1: Ik heb nu 10 jaar eigenlijk erop zitten dat ik in het centrum van Weert woon.
0: Ja.
1: En ik ben oorspronkelijk uit Kelpen-Oler.
0: Kijk, maar dat kennen we wel, Kelpen.
1: Dat kennen jullie wel.
0: Ja, zeker. Ja, ja, zeker. Ja,
1: dat ligt er precies tussen Weert en Roermond in.
0: Ja.
1: En voor jongs af aan is het wel zo dat als je in Kelpen-Oler woont en je gaat naar de stad,
0: ja,
1: dan trek je richting Weert.
0: Ja, ja.
1: Op stap gaan.
0: Ja.
1: Maar ook winkelen.
0: Ja.
1: Ja, dat heeft mij uiteindelijk ook echt zetten om een liedje te maken over de stad.
0: Ja.
1: Waar ik nu sinds 10 jaar samen met mijn vrouw woon, die echt een oorspronkelijke Weertse is.
0: Kijk. Dat liedje dat is niet onopgemerkt gebleven. Het gaat behoorlijk goed rond in het Weertse, horen wij.
1: Ja, het is goed opgepikt. We hebben dan vorige week eigenlijk, hebben we hem zaterdag gereleased. Toen zaten we nog in Amerika, in Florida.
0: Ja.
1: Ik had de wekker gezet om 4 uur 's nachts, wat tijdsverschil. Maar ja, ik dacht, we wel een goed moment posten.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Zodat er, ja, dat die rond 11 uur op de zaterdag dan,
0: ja,
1: op Facebook gezet wordt. Waar mijn vrouw Miranda behoorlijk wat vrienden op heeft.
0: Ja, ja, ja.
1: En
0: ja, ja,
1: ik dacht, dan heeft het direct wat impact. En ja, dat is gelukt, want het is vaak gedeeld en vaak bekeken.
0: Ja.
1: YouTube, Spotify.
0: Leuk is dat, hè?
1: Ja, leuk. Ja.
0: Als het zo opgepakt wordt, als mensen het leuk vinden en zo vaak erover praten en naar elkaar doorsturen. Het zou kunnen zijn dat er iets valt van een vertraging op het geluid zit op je koptelefoon. Als je daar last van hebt met praten, dan moet je gewoon afzetten. Moet je even kijken of dat werkt.
1: Ja, ik versta je goed zo.
0: Dat gaat goed? Ja. Oh, gelukkig, ja, gelukkig, gelukkig. Oké, okay. Ja, we hebben er van de week gerepareerd en ik weet niet zeker of het al helemaal patiënt werkt. Even, ik zie hier, je moet even uitleggen, want je zegt mevrouw Miranda en ik, ja, zie hier Femke staan. Is dat de artiestennaam?
1: Nou, Femke is is mijn stiefdochter.
0: Ja.
1: En zij heeft, eigenlijk heeft zij geen artiestennaam, maar in principe heeft ze dan Fem Spasieke.
0: Oké.
1: Okay. Als artiestennaam.
0: Ja, ja, ja.
1: Aangenomen ooit op Facebook om ze haar account op die manier in de wereld te zetten.
0: Ja.
1: En zo is dan eigenlijk ook hetgene overgenomen, maar moet ik bij zeggen dat als je gewoon Femke zou noteren als artiest op Spotify, ja, dan krijg je barrières zo van, hey, dat is iets te eenvoudig.
0: Ja.
1: Wat gaan we daarmee doen?
0: Ja.
1: Ja, dan hebben we er spatie tussen gezet. Ik heb zelf mijn voornaam Ferry.
0: Ja.
1: Heel eenvoudig, een jaartje of 20 omgedraaid naar IRF.
0: Ja, precies. Net zo makkelijk.
1: Ja. Dus dat is YRRF. Ja.
0: Hoe is het nou met je stiefdochter samen te zingen?
1: Ja, heel leuk. Heel leuk. Ik wist natuurlijk dat ze moppie kon zingen.
0: Ja.
1: En dat is ook de reden dat ik haar gevraagd heb voor het refrein.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Want als ze dat niet zou kunnen, had ik het ook niet gedaan. Dat, ook al is ze dan mijn dochter.
0: Ja. Hoe is het dan met het leeftijdsverschil? Want je bent natuurlijk een stukje ouder. En hoe gaat dat dan? Met elkaar, zeg maar, samen dat muziek maken?
1: Nou, het was eigenlijk een misverstand waar het op gebaseerd is, dit hele liedje.
0: Vertel.
1: Het is een feestje geweest in september vorig jaar. Femke werd 25 en haar verloofde Jesse werd 30 jaar. En zij hadden een feest in het restaurant van mijn schoonzoon Jesse.
0: Ja, ja.
1: En daar was een andere rapper als artiest uitgenodigd.
0: Och jij toch?
1: Yes R.
0: Oh jee toch.
1: Amsterdamse rapper. Die had daar, luisterde de avond een beetje op. Was leuk, gezellig. En rond 1 uur had hij een item wat hij op tv ook wel eens gedaan heeft. Een soort van datingshow ging hij doen.
0: Oké.
1: Okay. Hij zei, en hij riep in de zaal van, zijn er nog vrijgezelle mannen in de zaal? En Femke was met Jesse R al een paar keer een liedje aan het zingen. Was gezellig, was leuk, was goed.
0: Ja.
1: En Femke riep eigenlijk, Ferry, riep mij het podium op. Maar ik dacht bij mezelf, ja Femke, ik ben al 15 jaar met je moeder getrouwd.
0: Wanneer die komt op het podium met jou?
1: Ik denk niet dat dit het juiste item voor mij is.
0: Ja.
1: Om iemand aan iemand anders te koppelen op dit moment. Maar dat was natuurlijk gewoon bedoeld eigenlijk mij op het podium te krijgen om daar een stukje te rappen.
0: Ja.
1: En ik had gewoon aan Jesse er moeten vragen van, hey, ik ben niet de juiste kandidaat om voor dit spel wat je wil gaan spelen. Maar je kan mij wel een beat opzetten, een instrumental, en dan ga ik daar een rap over doen. Nou, we zaten natuurlijk rond 1 uur al zaten we al lekker in de olie.
0: Kijk, zo gaat dat dan.
1: En op dat moment liep het eigenlijk een beetje spaak. Daarna dacht ik van, hoe gaan we dit goed maken? Dit was leuk geweest. Femke zingen, ik rappen. Nou, weet je wat, we maken gewoon een liedje.
0: Ja.
1: En dan gaan we uitbrengen. En dat was dan eigenlijk de goedmaker van het misverstand, van de blunder die avond gebeurde.
0: Juist, juist. Want even, Femke is dan de zang en jij doet als MC, doe je de rappen, hè?
1: Ja.
0: En dat is best wel populair tegenwoordig. Je hoort er steeds meer nummers.
1: Ja.
0: Je hoort wel de stad Weert echt voorbij komen in het nummer met allerlei bekende plaatsen die bezongen worden, hè?
1: Ja. Ik had dus in eerste instantie gewoon alleen de intentie om een liedje met Femke te maken.
0: Ja.
1: Dat is toch wel wat nalatenschap. Ik kan een beetje rappen, zij kan een beetje zingen. We zetten er een beat onder, we gaan het produceren.
0: Ja.
1: Of laten produceren en ook een leuke videoclip van laten maken. That's it. Alleen, je moet ook een onderwerp hebben.
0: Ja.
1: En het onderwerp Weert of de stad. En wat breder getrokken, gewoon de plek waar we wonen, weggaan en terugkomen.
0: Ja.
1: Dat is toen wat in mijn gedachten kwam.
0: Ja.
1: En ik raakte geprikkeld door eigenlijk de plaatsnaam Weert.
0: Oké.
1: Dus W-E-E-R-T, waar staat het eigenlijk voor?
0: Ja.
1: Ik had, ook al woon ik er 10 jaar en kom ik er 44 jaar, ben er geboren in een ziekenhuis.
0: Oké.
1: Maar ik had geen flauw idee waar Weert eigenlijk voor staat.
0: Ik zou zeggen, ik weet ook niet.
1: Nee.
0: Ben jij er dus achter of niet?
1: Nou, ik begin dit liedje dus met van, zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Of het is een eiland omringd door peelplassen en veel moerassen. Ergens tussen Noord-Brabant en België in. Waard werd Weert. Het begin van een woonplaats.
0: Ja.
1: Dus het was een waard, een eiland. En
0: kijk,
1: waard is eigenlijk in het dialect ooit verbasterd naar Weert.
0: Kijk.
1: En dat vond ik grappig. En dat is het begin geweest van de tekst.
0: Gewoon wat leuk zeg.
1: Ja.
0: Maar je hoort de Rockstekers bezongen, benoemd. De Lichtenberg, maar ook de Muntpassage komt voorbij in het nummer.
1: Dat heb ik ergens gelezen, maar dat is niet het geval.
0: Als zodanig, oké. Okay.
1: Nee,
0: okay.
1: ik heb van alles voor de revue laten passeren, nee, maar geen Muntpassage.
0: Behalve de Muntpassage,
1: nee.
0: Oké. Okay. Maar goed, ik zie het hier op een papiertje staan. Ik denk, ik moet het toch even vragen. Want het is wel heel kenmerkend voor de stad Weert natuurlijk. Heel veel mensen buiten Weert kennen dat.
1: Ja.
0: Maar ja, de Rockstekers ook, ik bedoel, hè?
1: Ja, je hebt de Heuvelgalerie in Eindhoven. En dat is natuurlijk maal 10 van wat de Muntpassage Weert is.
0: Ja, ja.
1: Maar ik heb die Muntpassage heb ik helemaal niet genoemd in mijn tekst. Maar het is wel een centraal winkelcentraatje.
0: We kennen het. Even, want ik heb hier een vraag onder mijn neus geschoven gekregen. Die moet ik even stellen. Het refrein zegt, maar we komen terug. Hoofd omhoog en een rechte rug.
1: Ja.
0: Wat betekent het weer het gevoel van altijd weer terugkomen naar huis? Voor jou persoonlijk.
1: Ik woon er heel graag. En ik heb daar goede herinneringen aan. En ook goede toekomstperspectieven. Dus om exact waar ik woon in het centrum, we lopen zo de Langstraat, Stationstraat in. Restaurantjes, cafeetjes, gezelligheid.
0: Echt weer, maar even die rechte rug.
1: Die rechte rug, ja.
0: Is dat trots of is dat jezelf oppakken en weer naar voren te gaan?
1: Ja. Ja, het is toch een vorm van rijm in ieder geval, dat sowieso. Hè. De vogelvlucht, we komen terug. Hoofd omhoog en rechterrug.
0: Ja.
1: Dat is op het moment dat het dat je vleugels uitslaat. En wij zijn wel nu eigenlijk al letterlijk na 2 weken weg te zijn geweest in Amerika. Vanochtend of gisterochtend teruggekomen. En het weggaan. En het uitvliegen. En onze oudste zoon die in Amerika woont, straks naar Australië gaat. Maar wel altijd welkom is weer terug. Als je terugkomt, staat hier het eten klaar.
0: Ja. Kijk. We gaan even naar het nummer luisteren.

0: Ferry Jeurning en Femke Wijs uit Weert. En Vogelvlucht hier in de show. Meteen een geweldig bijzonder moment ontstond daar even. Moet ik even uitleggen. Dit is echt heel grappig. Ik wil het toch even met je delen. Als ik radio maak, dan ben ik altijd van het spontaan bedenken van de vragen. Ik bereid nooit een interview voor. Dat doe ik echt nooit. We hebben het wel een keer gedaan. Dian heeft het een keer gedaan in het verleden. En gebruikte daarvoor ChatGPT. En toen had ik Django Wagner in de show. En ChatGPT die had gezegd tegen Dian... ja, Django begon zijn muzikale carrière achter de drumstels. De man had nog nooit in zijn leven gedrumd toen ik zei van... goh, wat leuk dat jij ooit als drummer begon. En dat zette meteen een teken op het interview. Vandaag, voor de tweede keer, kreeg ik toch wat vragen onder mijn neus geschoven, voorbereid. En ga je meteen onderuit, als je afwijkt van je eigen manier van radio maken. Want die muntpassage, ja, ook dat blijkt dus van ChatGPT te komen. Ik geloof er ook dus helemaal niet in. Ik vind het veel te leuk om spontaan een gesprek in te gaan. En ik zie hier tegenover mij een glunderende en volgens mij tevreden Ferry hier staan, toch?
1: Ja hoor, ja, ik vind het heel leuk om hier uitgenodigd te worden.
0: Ja.
1: Om hier te zijn. Ik had eerlijk gezegd nog niet van RTV Horizon gehoord.
0: Geef niks.
1: Maar er zijn heel veel radiostations en tv-stations blijkbaar in de regio.
0: Ja.
1: Die ons ook benaderd hebben met de vraag of ze het liedje mogen draaien.
0: Ja.
1: Natuurlijk is daarop het antwoord. Ja, ja. Graag. Ja. En ja, de beat is van een bevriende producer uit Sittard. Ja. Young Umbro. En de clip is gemaakt door Dion Huiberts.
0: Kijk.
1: En die staat in Weert bekend om zijn hanenkam.
0: Ja, ja, echt waar?
1: Ja.
0: De reacties uit het Weertse. Kun je er een paar noemen? Wat zeggen mensen als ze dat nummer hebben gehoord en jou zien? Nou, Ferry, het is helemaal niks.
1: Het is helemaal ruk.
0: Of neem even serieus. Zeggen ze ja, is het gaaf. Want het is natuurlijk wel...
1: Ferry, wat heb je nu toch allemaal weer bij elkaar gebrabbeld? En, je komt helemaal niet uit Weert. Nee, ik ben, zoals ik al zei, ben opgegroeid in Kelpen-Oler, geboren in het Weerter ziekenhuis. Maar daarom heb ik ook in het tweede refrein heb ik een verwijzing naar de plaatselijke voetbalclub.
0: Ja.
1: Door fusie ontstaan als DFO.
0: Ja.
1: En dat wou ik er dan ook nog even in vermelden.
0: Ja.
1: Maar de reacties zijn over het algemeen... heel erg goed. Mooi. Dus wauw, chic, tof, ja, leuk, gaaf, leuk. Enzovoort.
0: Ja, al die radiostations die misschien dat nummer een keer willen draaien. Wij vinden het veel te leuk om even kennis te maken met het idee, de man, de stem, zeg maar. En daarom zijn we blij dat je hier vandaag bent.
1: Ja, tof. Ja.
0: De volgende keer moet je Femke zeker meenemen.
1: Ja.
0: En zou het leuk vinden als je de volgende keer nog een keer terugkomt.
1: Ja, ja, jullie mogen mij altijd bellen of appen. Ja.
0: Helemaal goed. Dankjewel.
1: Ja. Oké, graag gedaan. Doei.
0: Bye.

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje! Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brands, Arjon Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
2: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
3: En je accu?
2: Die is leeg.
4: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
2: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
4: Ontdek meer op vitality.nl.
5: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
6: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
5: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
7: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter... en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
8: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
9: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lamienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. En er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is veel recreatieverkeer onderweg. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven rijdt het verkeer langzaam tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. De vertraging is zo'n 20 minuten. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom tussen Heinekenzand en de afrit Ierseke 11 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 3 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Jan de Sterke.
5: Ik zei het al straks aan het begin van de show. We gaan qua muziek echt alle kanten op. En zo gaan we ook dit uur weer verrassen.

0: Bizar op de radio. En Ursula, oh Ursula, ik mis je. Ken jij dit liedje trouwens, Dian?
1: Nee, dat ken ik niet.
0: Je bent er wel heel vrolijk van geworden, hè? Want je vindt het ook leuk, hè? Van die Nederlandse oude muziek, hoor ik. Zie
1: ja,
0: ik
1: hou hier niet zo van. Nee.
0: Oh.
1: Nee.
0: Oh, dat zou je helemaal niet zeggen.
1: Ik ben ook een stuk jonger als jij. Dat is natuurlijk, daar komt dat natuurlijk door.
0: Dat ene jaar, dat maakt een hoop verschil, hè?
1: Ja, dat denk ik. Want dit is uit jouw tijd. En dus na, voor mijn tijd, snap je?
0: Ja, ik vind het zo leuk. Ik weet dat er hele volkstammen zijn die dit geweldig vinden.
1: Ja?
0: Ja, zeker. Voor iedereen wat wils, hè. Dat doen wij altijd. Ja. We doen voor ieder, luister, voor ieder wat wils. Ben je nog goed weggekomen? Want ik wilde eigenlijk Dick Hageman draaien. En Moeke, er staat een vrijer voor de deur.
1: Ja, we gaan nou naar Ruud, hè. Want Ruud hangt aan de lijn.
0: Dus je hebt nog geluk gehad. Het is eigenlijk valt het allemaal best wel mee.
1: Ja, nee, zeker.
0: Je hebt niet te klagen.
1: Nee.
0: Dat moet je niet doen, hè.
1: Nee.
2: Raad waar die staat.
0: We gaan even in de telefoon. En als het goed is, hebben we Ruud aan de lijn. Ruud.
3: Ja, correct. Dat klopt. Als een bus, ik hang al een tijdje, zoals die ander zo mooi kan zeggen.
0: Ja, wat vond je van de plaatje, Ruud?
3: Ik vond het schitterend.
0: Prachtig,
3: heerlijk. Het is ver voor mijn tijd, hè?
0: Ja. Ben jij trouwens ook zo benieuwd naar het geluid van een elektrische auto die Jan na kan doen?
1: Ja, dag.
3: Laat maar eens horen.
0: Ja, Jan. Ik wil Jan, alsjeblieft, doe even. Ja. Daar komt hij.
1: Nou, dat is
0: het. Het geluid van de
3: zee,
0: ja. Ruud, ja. Hoe is het?
3: Nou, ik mag zeggen dat uitstekend is.
0: Oh, gelukkig.
3: Het weer hier in Valkenswaard is niet echt denderend.
0: Nee.
3: Het is zwaar bewolkt.
0: Ja.
3: Maar desalniettemin mag de pret dat niet drukken, want we hebben horizonafstand.
0: Precies, dat is het. Hè. En qua muziek, je weet het, we doen van alles. Als het maar gezellig is en lekker fout is natuurlijk. Nou, raad de plaat, het nieuwe spel in plaats van raad waar die staat. Mensen die hebben het intussen al een klein beetje gehoord. Sommige mensen misschien niet. En leg jij even uit de spelregels, Ruud, als je wil.
3: Nou, ik heb wat cryptische omschrijvingen over de groep en de titel van de plaat.
0: Ja.
3: En die moet je beide raden.
0: Ja.
3: Het is niet zo moeilijk. Ik heb het net met mijn schoonzuster heb ik het gespeeld. En ze herhalen het op een gegeven moment. Dus ja, het is niet zo moeilijk.
0: Nee.
3: Het enige nadeel is dat ik nu al naar de bakker moet om een taart te gaan halen worden. Maar goed.
0: Oké, dat wel. Je hebt de weddenschap verloren, begrijp ik. Oh nee, je moet een prijs geven natuurlijk. Ze heeft het goed geraden.
3: Ja.
0: Goh zeg. Oké, nou kom maar op met de eerste aanwijzing. Dan ga ik even nadenken wat ik dadelijk voor plaatje ga draaien.
3: Ja.
0: Vertel.
3: Daar komt ie. Startplaatsen bij het golven vormen een passend servies voor deze popgroep.
0: Goeiedag, schotel, zeg man. Wat zeg je toch? Nog één keer, want ik heb die goed op zitten letten. Even concentratie letten.
3: Het is overigens een groepje uit de vorige eeuw.
0: Ja.
3: Dus startplaatsen bij het golven vormen een passend servies voor deze popgroep.
0: Zo, dames en heren. Wij zoeken dus een band, een groep en een liedje. Dus de naam van de band of de zanger of de artiest en de naam van de plaat. Dat is wat we zoeken, toch?
3: Precies. En zij zingen over een dame die van onkruid houdt.
0: Ze houdt van onkruid. Dat is het.
3: Goh. Ja.
0: Intussen heb ik even gedacht en gevonden wat we kunnen gaan draaien. 040-206-3040, Ruud. We komen dadelijk bij je terug. Goed?
3: Jazeker.

0: Ruud, we hebben de beller. Zullen we maar even naar de beller toe gaan? Dat lijkt me verstandig.
1: Ja, zeker.
0: Doe jij even.
1: Oké, we hebben Els aan de telefoon. Els, waar heb ik het over?
2: Tipo
1: in China in your hand. Deze was
2: niet
1: goed. Ik versta het niet.
0: Tipo in China in your hand, zegt ze volgens mij.
2: Tipo.
0: Ja,
1: Tipo. Oh,
0: Tipo.
1: Nee.
0: China
1: in your hand.
0: China in your hand.
1: Nee.
0: Oh, sorry.
1: Jammer, Els.
0: Doei.
1: Doei.
0: Wat vind je van de plaat, Ruud?
1: Vind ik heerlijk. Ja.
0: Dit, hè, ja.

0: als u het goede nummer weet, het goede antwoord op de vraag, dan gaat deze plaat uit. Anders blijft u nog 13 minuten spelen. Oh, we hebben de beller, Ruud, we moeten aan de bak.
1: Ja, ik had al gesproken met Ria, want blijkbaar kan ze mij wel verstaan, maar jou niet.
0: Oké, nou...
1: Ria, want de disjockey zat er doorheen te praten.
2: Oké, maakt niet uit. Kan ik het nu zeggen? Ik denk
1: je mag het zeggen.
2: Ik denk dat T-shirt is met She Likes Wheat. Ja.
0: Nou ja...
1: Het is toch niet te geloven?
0: Het is toch niet te geloven? Ja.
3: Alweer een winnaar.
0: Dan moet ik dat plaatje van Dick Hageman uitzetten. Moeken er staan een vrije voor de deur. Wat jammer nou, wat jammer. Goh. Gefeliciteerd. Ja, Ruud, doe jij even het gezelligheidspraatje even met onze prijswinnaar. Ze zoeken even de goede tafels.
1: Ja, vraag me dan af. Wanneer wist je het?
2: Ik wist het eigenlijk meteen.
1: Ja, ik
2: heb altijd heel veel naar muziek geluisterd. Dus ik ken heel veel muziek, ook van vroeger nog. Dus ja, ik dacht... Nee,
0: She Likes Wheat.
2: Dus, ja.
0: Ik denk dat zij de slimste is van ons drie. Ruud.
1: Jongen, dat dacht ik ook. Ja. Kijk, startplaatsen bij het golven vormen een passend servies voor deze popgroep. De verklaring is, startplaatsen bij golf is tees. En servies is set. Dus T-set. Daar zou je het uit gehaald kunnen hebben. En ze houdt van onkruid. Ja, She Likes Wheat.
0: Ja. Nou.
1: Dus kom, het groepje komt uit Delft.
0: Nou, helemaal goed. Gefeliciteerd!
1: Ik denk als mensen het niet weten, dan ga ik het eerste couplet in het Nederlands zeggen. Een vieze oude heks met een lange neus.
0: Dat is ook een mooie aanwijzing geweest.
1: Ja, zo begint het.
0: Goh zeg.
2: Trouwens,
0: ja, het is ook
1: een zeker.
0: Even, dan mag je toch ook een fly gaan uitkiezen, toch, Dian? Toch, hè?
4: Zeker.
0: Ja, welke smaak fly ga je kiezen?
2: Wat blieft? Doe maar rijst speciaal.
0: Oh, die is lekker, hè? Die is lekker. Ja. Goed, gaan wij het plaatje vast even draaien. Ruud, dankjewel weer voor je prijs en voor je quiz, hè?
1: Oké, alsjeblieft.
0: Dankjewel. En tot volgende week, hè? Ja, en de prijswinnares, je moet even blijven hangen, hè?
2: Oh ja, dat is
1: ja.
0: En het ging allemaal.
2: Dag, fijne dag.
0: Ja.

0: zochten natuurlijk. En onze prijswinnares een heerlijke fly gewonnen. En zo hoorde het natuurlijk ook in ons wekelijks radiospelletje. Wat we even speelden. Gisteren sprak ik Ruud Jans, Huub Jansen over... Amazing Valkenswaard volgend weekend. En ik vroeg hem, Huub, kun je even vertellen... wat gaat er dan volgende week allemaal gebeuren?
1: Ja, zeker. Amazing Valkenswaard, Pinkster Weekend. 15 jaar. Dus we zijn al een behoorlijke tijd bezig. Op zaterdag altijd het Amazing, het meezingen. En op zondag hebben we dit jaar het Party in the Park. Andere jaren hadden we altijd Concert in the Park met Tribute Band. Dit jaar gaan we meer voor de feestversie op de zondag. Ja. Het Pinkster Weekend.
0: Ja. Het weekend staat bekend als echt een familie- en een gezinsfeest, hè? Het is voor jong en oud.
1: Ja. Ja. Het is natuurlijk in het Van Westpark in Valkenswaard. Iedereen in Valkenswaard kent het zeker. Prachtig park. Wordt omgetoverd tot een festivalterrein. Waarbij we op zaterdag dus het meezingen doen. En daar beginnen we ook al met leerlingen van het Werendie College in Valkenswaard.
0: Ja.
1: De high school band. En later op de avond Amazing Project band. Dus ja, het is van voor iedereen, van iedereen een groot spektakel.
0: Ja. Ja. Ik mag het al een paar jaar presenteren. En het is gewoon één groot feest als je ziet hoeveel mensen er dan in het park staan voor dat podium. En de sfeer is altijd geweldig goed. Het is gewoon echt een Valkenswaards feestje, hè?
1: Ja, zeker. Het wordt ook mogelijk gemaakt door heel veel Valkenswaardse bedrijven natuurlijk. Door de gemeente Valkenswaard. Is het Valkenswaard. Ja, het is echt iets Valkenswaard. Ik zeg al 15 jaar. En als je ziet hoe het ieder jaar weer omarmd wordt door iedereen. Dit jaar hebben we één geluk als het allemaal mee gaat zitten. Want de laatste 5 jaar was het qua weer iets minder. Maar de vooruitzichten voor Pinksteren zijn dit jaar uitstekend. Dus daar kijken we nog meer naar uit dan normaal.
0: Ja. Belooft een groot feest te worden. Als mensen nog een kaartje willen kopen van tevoren, Huub, waar kunnen ze dan terecht?
1: Zeker, dat kan op de website van amazingvalkenswaard.nl. En dan kunnen ze kiezen voor de zaterdag, dus het Amazing-programma. Of voor zondag, is het Party in the Park. En dit jaar hebben we ook gekozen voor een aantal toch bekendere artiesten. Waaronder een Chris Bauer. Van vroeger de dames van Jumbo. Arjan Oostrom. En dan hebben we 3 fantastische partybands. 1 uit België.

0: Ik moet zeggen, ik krijg altijd inspiratie van een bezoek wat we hier in de studio krijgen. En ik kwam met dit stoere cowboy-nummer van George Turner uit. Toen René Wijlaars binnenkwam gelopen. Een stoere cowboy uit de hei. Summeren.
1: En dan niet eens een cowboy het op, ik niet.
0: Ook nog eens weer, maar wel de baard.
1: Ja.
0: Goedemiddag, pak die microfoon even dichtbij dat we die stoere, rauwe whisky-stem in de uiter kunnen slingen, René.
1: Ja, gisteren 2 biertjes gehad, valt mee.
0: Oh, dan hebben we redelijk rustig gehouden dan nog.
1: Ja. Brave jongen.
0: Maar ben je er geweest?
1: Nee, gewoon thuis.
0: Oh, dat kan ook gezellig zijn.
1: Ja, af en toe al.
0: Ja, precies. René Wijlaars uit de hei hier, Summeren hei. En hij is hier over Bierdoppenfestival, altijd leuk. We hebben jou eens een keer een uitzending gehad, toch, volgens mij?
1: Ja, een paar maanden geleden inderdaad, ja.
0: Wat een geheugen.
1: Toch?
0: Ja. Ja, dat klopt. Nou, je het zegt. De bierdoppen, even kijken, hoe zal het ook weer in elkaar? Kun je het even uitleggen aan de mensen die totaal niet weten waar we het over hebben?
1: Ik zal het vooral bij het heden houden. Hè. Het verleden hebben we vorige keer al een beetje besproken.
0: Ja, dat was toen. Dat was vroeger. Ja.
1: Heel veel mensen sparen ondertussen bierdopjes. Die ten behoeve van de goede doelen ingeleverd worden, ingekocht worden door een oud ijzerhandelaar.
0: Ja.
1: En eigenlijk alle opbrengsten die gaan naar het goede doel toe. Naar Kika, Stichting Steenkers Anemoon hebben we dit jaar. En naar de Alpe d'Huez.
0: Ja.
1: Er komen meerdere bandjes spelen. Belangloos bij ons op het Wilhelminaplein in Zomeren.
0: Ja.
1: De muziekvereniging van Zomeren die haalt mee met de drankverkoop.
0: Ja.
1: Die krijgen er ook een aandeeltje van. Om de vereniging wat te spekken. Ja. En de rest gaat allemaal gewoon naar de goede doelen toe. Wij maken zelf geen winst. Hoef ook niet.
0: Je bent goed bezig, man.
1: Alles naar de goede doelen.
0: De dag staat dus voor samen zoveel mogelijk bierdoppen verzamelen door het jaar heen voor goede doelen. Dat is zeg maar de dag, zeg maar.
1: Inderdaad,
0: de finale, de grand finale. Wordt dan ook bekendgemaakt wat zeg maar de opbrengst is van al die bieren?
1: Ja, dat hangt een beetje af van de oud-ijzerprijs op dat moment. Dus dat kunnen we later in de week pas bekendmaken.
0: Oh, komt er ook een oud-ijzerboer? Komt het wel een beetje schouwen, een beetje wegen zo?
1: Nou ja, wij wegen zelf al. Om in ieder geval op het eind van de dag een globaal inzicht te hebben wat er binnengehaald is.
0: Je weet, de beste oud-ijzerboeren zitten in Helmond, hè?
1: Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. We hebben hem uit deur, hè? Maar vorig jaar hadden wij ruim 59 ton, of bijna 59 ton. Dus we hopen dat
0: bierviltjes. Bierdopjes.
1: Bierdopjes, ja.
0: 59 ton!
1: Ja, 600 dopjes en een kilo, dus tel maar even vlug uit.
0: Waar laat je het allemaal?
1: Ja, in hele grote containers.
0: Ja, wat moet je anders, hè?
1: Je kunt ze op straat gooien. Wordt op puin op, hè?
0: Zijn het al dingen die jullie moeten doen? Want die bierdoppen komen binnen in zakken of dozen. Of gaat zoiets?
1: Ja, er zijn mensen bij die komen met een boterhammenzakje. Er zijn mensen bij die komen met vrachtwagens. Met van die grote IBC-containers.
0: Ja.
1: We hebben meerdere heftrucks om te helpen.
0: Ook nog eens een keer.
1: Een graafmachine om te keepen.
0: Ja.
1: En er staan drie grote containers op het plein. We hebben een lopende band die nog een container staat te vullen. Daar gaan de kleine zakjes in.
0: Kijk, en iedereen doet hard werken. Onze moeder ook. Iedereen helpt mee natuurlijk.
1: Ja, alle familie, vrienden, alles wordt gemobiliseerd om het voor elkaar te krijgen, ja.
0: Er zijn alle ingrediënten om een geweldig leuk feest te maken.
1: Ja, zeker.
0: Even kijken, dat is dus zondag 31 mei.
1: Dat klopt, ja.
0: Over 2 weken.
1: Ja, over 2 weken.
0: Over 2 weken.
1: We hopen op beter weer als vandaag.
0: Ja, nou precies, man. Nou, het gaat, komende week gaat het helemaal een goede kant op. Hè?
1: Ja, ik heb het gezien, ja.
0: Goh. Hey, even nou je toch hier bent, René. Qua muziek, wat is jouw genre? Wat vind jij leuke muziek?
1: Dat zei ik heel breed.
0: Heel breed.
1: Over het algemeen, als er een gitaar in voorkomt, dan kan ik het wel hebben, ja.
0: Een gitaar. Ja, ik roep altijd het radioprogramma, we draaien echt van alles. En ik bedenk mij dus straks, ik heb nog nooit in de show iets gedraaid van volbeat.
1: Volbeat.
0: Dat is gewoon heerlijk, hè?
1: Ja, dat is zeker lekker, ja. Ja.
0: Het is eigenlijk een beetje onder motto scheid aan de buren, waarom doen we dat niet, eigenlijk?
1: Ja, hoe harder, hoe beter.
0: Het kost me wel luisteraars, dat weet ik gewoon. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken, man, wat een tak, Erie, zet af.
1: Ah ja, die 3 minuten.
0: Ja, toch, dat moet toch kunnen, toch?
1: Ja, zeker. Gewoon gas erop.
0: Ik vind het eigenlijk ook eigenlijk. Ik kijk even naar Diane, wat zij ervan vindt. Prima, zegt ze. Dat is mooi. Nou, dan gaan we dat doen. Maar je bent ook wel van de Nederlandstalig, volgens mij.
1: Ja, oké. Ik zei al, het is al breed.
0: Frans Bauer, niet.
1: Ja, goed, af en toe. Als je 3 minuten van Volbeat kunt luisteren, dan lukt die 3 minuten van Frans Bauer toch ook al, hè?
0: Ja, precies. Dat is ook wel weer waar. Even als mensen zitten te luisteren even, hè? Die 31ste. Kika, Alpe d'Huez, gaan jullie daarmee zeg maar een stukje injectie geven, een stukje financiële steun geven. Steenkers, Anemoon.
1: Dat klopt.
0: Leuke bandjes, heb je leuke bandjes. Hap je drankje, gezelligheid, kortom. Vanaf 12 uur op Wilhelminaplein in Zomeren in het centrum. Kan niet missen, 31 mei, zet die agenda.
1: Ja, gratis entree, nogmaals, gratis entree. Wat vind je het nog?
0: Hey. En als het gratis is, zeg ik geen nee, zeg ik wel maar. Kom, dan gaan we die volbeat even draaien, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Ja.

0: Je luistert naar het enige radioprogramma waarin alles kan en alles mag, als het maar gezellig is. Natuurlijk hier de show van de radio, Dian en Erik Jan, onderweg naar een uur of twee. En we draaien vol beat en de Sad Man's Song. En René Wijnaars die keek, zag en kreeg een tevreden blik. Hij denkt, dit is wat we moeten doen op de radio toch, René?
1: Zeker. Je hoort ze te weinig.
0: Ja, precies. We zijn de enige radioprogramma hier behoren. Zonder iedereen durft niet dat doet. En dat moet ook kunnen. Hé, hebben we alles een beetje besproken? Of zeg je nou, Erik-Jan, er is nog één ding dat we nog even vertellen over het Bierdoppenfestival.
1: Ja, kom gewoon eens kijken. Mensen die er niet geweest zijn, kom gewoon eens kijken. Er gebeurt van alles. Ja. Wat ik al zeg, er rijdt van alles rond. Op allerlei manieren worden dopjes ingeleverd. Ja. We hebben een aantal leuke bandjes. Ja. Goed Fout, ja. Adage, de Rats bij ons in Sommeren. Ja. De Harmonie van, die hadden mee met die trainen kop. Of de Hofkapel trouwens van Leerpoel.
0: Ja.
1: En verschillende harmonieën vanuit Groot Sommeren, die maken een ronde door Sommeren heen. En kijk, die komen ook nog even op het plein aangetoeterd. Dus, dat mag je niet zeggen, hè, bij de Harmonie.
0: Ja, nee, je mag alles zeggen.
1: Je mag alles zeggen, gewoon. Dus kom gewoon eens kijken en maak een leuke middag van. En sponsor een beetje. Ja. Alles voor de goede doelen.
0: Helemaal goed. Ik zou je zeggen, wij als omroep maken tegenwoordig deel uit van één camper. En ik werk daar 2 dagen in de week als cameraman. Vroeger maakten wij zelf televisie, dat is gestopt, dat zit allemaal bij een camper. En morgen hebben we een redactieoverleg en ik zal bij de redactie opperen of wij niet een item erover kunnen maken over de Bierdoppenfestival. Het kan zomaar zijn dat ze zeggen, dat mijn baas dan zegt, dat Laura zegt, Erik-Jan, jij moet met de camera naar het Bierdoppenfestival. Dan heb ik een betaalde vrije dag.
1: Kijk. Ja, dat zou helemaal goed zijn.
0: Ja, precies, een mooi item maken, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ik denk dat Laura er wel voor te porren is. Ik ga het gewoon proberen.
1: Zou heel mooi zijn.
0: Ja, dat toch?
1: Ja, zeker.
0: Promotie en alles van volgend jaar. Dat mensen ook weten waarvoor ze het doen, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Goh, nou, ik vond het leuk dat je er was.
1: Ja, ik bedankt dat jullie even tijd voor mij hadden. En,
0: Sorry, dan, sorry dat de fly op was.
1: Ik kan het wel hebben. Het komt wel goed.
0: Goed. Nou, dan gaan we verder met het radioprogramma. Dadelijk onderweg naar Jan de Weerman. En ik dacht zojuist misschien wel leuk om Disturbed weer eens even tevoorschijn te halen. Ken je de nummer? Sound of Silence?
1: Ja, ken ik wel, ja.
0: Is er wat of niet?
1: Ja, goed. Gauw houden.
0: Eigenlijk wel, hè?

0: En ik had het zo mooi bedacht, maar het ging helemaal fout. Wat een vreselijke overgang was dat. Man, ik drukte op het verkeerde knopje. Nou, dat is durfd. Maar goed, soms, en dat is met live radio, gaan dingen helemaal fout. En dan kun je het maar gewoon laten gebeuren, zeg ik dan maar. En ineens was daar Frans Bauer op de radio. Was helemaal niet gepland. Frans was helemaal niet welkom vandaag in de show. Maar goed, het is niet anders. Het kan zo gebeuren. 13:13. Je luistert naar Dian en Erik Jan onderweg naar een uur of twee. Dian, moeten we niet gaan bellen met de weerman? Of dat moeten we gaan doen? Kan nog een plaat draaien? Kan nog een plaat draaien. Oké. Okay. Volgende week is het Amazing Valkens Waard. We hebben er al heel veel over gezegd en heel veel over gedaan. En het zou leuk zijn als je volgende week komt kijken. Zaterdagavond en zondagmiddag vanaf, ik geloof, 4:00 dat het begint. En ik mag het presenteren, ik mag uw gastheer zijn. En net zoals vorig jaar gaan we er weer een gigant van een feest van maken volgende week in Valkenswaard. Maar dat is niet het enige, er is nog veel meer te doen volgende week. Volgende week staat ook in het hele weekend op het sportpark tussen Zoerendonk en Gastel Stef Saas met zijn Bierdorf XXL. En dat is het Bierdorf XXL feest Kranendonk. Op het sportpark te Braken aan de Brandweg nummer 15. Een groot Tiroler feest met een hele grote bar, live artiesten en ook foodtrucks die daarbij aanwezig zijn. Dat is volgende week. Als je vandaag niks te doen hebt, je kan in Eindhoven op de schaatsbaan, de kunstijsbaan, nog op bezoek bij een hele grote vlooienmarkt. Een goede tip, hè? Op zo'n druilige dag als vandaag. De weerman, Jan. Dian.
1: Oh, ja.
0: Hebben we die? Ik dacht dat je in bellen was. Oké. Okay. Zullen we die meteen pakken of zullen we een plaat draaien? Wacht even, wat zeg je nou?
1: Ja, doe dan maar alsjeblieft meteen.
0: Hè?
1: Ja, dag, hè. Is ook.
0: Doe maar meteen. Nou, ja zeg. Als jij nou binnenkort iets organiseert en je kan wat promotie gebruiken, je weet het, hè, stuur even een mailtje naar dianne@rtvhorizon.nl en wellicht dat we dan bij jou, dat jij in de show komt, zelf hoogstpersoonlijk, om te vertellen over hetgeen wat je gaat organiseren, het boek wat je geschreven hebt, of het plaatje wat je uitgebracht hebt. Dian, jij wou iets zeggen.
1: Ik heb Jan voor jou aan de lijn.
0: Jan! Goedemiddag!
2: Een hele goede middag, Mio.
0: Goedemiddag. Hoe is het, Jan?
2: Wel redelijk goed, hoor.
0: Oh, gelukkig. Het is hier een beetje regenachtig, Jan.
2: Ja, dat klopt. Dat is ook de planning een beetje vandaag. Het is een beetje miserig. Het brengt niet heel veel aan. Maar ja, zo af en toe dan hebben we toch daarmee te maken. Ja. Maar vanmiddag vanmiddag komt de zon er een klein beetje meer bij. En, en dan zitten we vannacht even een beetje met wat rustig weer. En dan ontstaat er weer mist. Och. Dus daar moet je morgen vroeg ook weer rekening mee houden. Ik weet niet als je nog naar het pad moet. Dus houden we rekening
0: mee. Morgen niet. Nee, morgen niet.
2: Oh.
0: Gelukkig. Heb ik weer geluk, maar ja, heel veel luisteraars die wel op pad moeten natuurlijk. En is het dan dichte mist of een beetje mist of valt het mee?
2: Nou, dat kan ik nou nog niet echt bepalen. Dat is maar net hoeveel regen er valt. En daar staat ook, en dan meestal als het dan vochtig is in de atmosfeer, dan krijg je dus een dichte of een minder dichte mist. Het is maar net hoeveel regen er valt. Op dit moment. Omdat de temperaturen ook vrij laag zijn op dit moment.
0: Ja.
2: Die zitten op dit moment op een graad of 13.
0: Ja.
2: En ook de vooruitzichten zijn eigenlijk wisselvallig. Tot en met donderdag. En dan hebben we nog steeds kans op het buitjes. Van alles en nog wat. Misschien ook nog weer wat mist in de ochtend. En dan later, dan lijkt het toch na donderdag. Dan krijgen we te maken met hoge druk. En dan gaan we weer naar de temperaturen van 18 tot, ik wil het er niet hard op zeggen, maar 22 graden zou me niet verbazen dat het volgende week komt.
0: Oh, dan kunnen de melkflessen weer naar buiten aan het einde van de week. De korte broek kan weer aan. Dat is mooi.
2: Ja, en dan denk je van, dan gaat er weer naar het zuiden toe. Nee, in dit geval dus niet. Hij komt uit het oosten. En daar zit een heel hoog drukgebied. Ik kom dat te liggen boven de Scandinavië. En dan kunnen we wel eens een mooi tijdje profijt van hebben.
0: Oh, dat zou dan een keer wat anders zijn. Want uit het oosten komt dus meestal niet zoveel soeps.
2: Nee. Maar in dit geval komt er dus wel wat soeps weg.
0: En dan niet alleen qua weer.
2: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja. Oké, Jan. Nou goed, we doen het er maar mee. Wat ga je doen vandaag? Ga je nog iets leuks doen? Heb je nog een knutselavontuur of ga je in je muziek?
2: Nou, ik denk dat ik even in mijn muziek ga vandaag.
0: Toch wel?
2: Ja, toch een keer, maar het is één grote puin op.
0: Joh. Het
2: is verschrikkelijk. Ik heb zoveel LP's erbij gekocht de laatste tijd. Het is niet normaal.
0: Ja. Alleen, je hebt er nu 7.
2: Ik heb, ja. Ik denk wel van 2000 op
0: dat
2: dit moment.
0: Dat meen je niet, man. Wat moet je me zoveel LP's?
2: Ja, je wil echt niet geloven wat er op dit moment aan waarde in dat spul zit. Ik ben naar een platenbeurs geweest. En dan betaal je voor een LP'tje van Madonna. Betaal je €35.
0: Man, waar halen ze toch het lef vandaan, toch?
2: Ja, en als ik dan naga dat ik ze dus voor een jaar of 4, 5 terug op markten kochten voor €1, €2.
0: Trouwens, even Jan, ik vergeet helemaal. Je moet even Bente feliciteren. Even wij ook Bente gefeliciteerd. Van hartstikke jarig vandaag. Koen is ook jarig. Maar je moet Bente even feliciteren, want die is jarig vandaag, Jan. Doe even.
2: Oh, nou, Bente, gefeliciteerd met jouw verjaardag. En ik hoop dat je een heel oud mannetje wordt. Dus het komt allemaal
0: Bente
2: goed
0: is
2: aan.
0: Een meisje, Jan.
2: Oh, dat is een meisje. Nou ja, dan wordt het een oud vrouwtje met één tand.
0: Oké, okay. Ze heeft het gehoord, ze zal er blijven zijn. Ja. Oh. Nou ja, Jan, we doen het er maar weer mee.
2: Ja.
0: 2000
2: LP's. Dus daar ga ik even mee aan de gang. Ik heb ze allemaal weer schoon, wat ik gekocht heb. Dat doe ik meestal even onder de kraan. Misschien een tip voor jou. Gewoon even goed schoonmaken, LP's. Onder de lauwe kraan.
0: Onder de lauwe kraan? Echt waar?
2: Ja. Oh. En dan hoe heet dat? Daar maak ik ze mee droog. Niet met een doek, maar dan heb je er meteen weer met keukenrol, laten we zo zeggen.
0: Oké. Nou Jan,
2: En dan net voor een heel klein beetje glansmiddel erover.
0: Dan
2: ze hartstikke mooi te glimmen.
0: Goh Jan, wat een geweldige tip. Geef je er zomaar even gratis weg, Jan. Dankjewel daarvoor.
2: Zo ben ik dus steeds bezig.
0: Oké. Fijne dag en dankjewel, hè.
2: Jo, hoi.
0: Volgende week, Jan. Doei.
2: Tot de volgende.

0: R.E.M. En Losing My Religion. En daarmee even terug in de tijd. Heerlijke plaat, ergens jaren 90, wat we voorbij lieten komen hier in de show van de radio. En ik heb hier iemand aan de telefoon die graag even in de show wil. Ik zeg een goedemiddag, Jacqueline.
1: Goedemiddag, Erik Jan.
0: Ik pak er even een muziekje bij. Vind je dat goed?
1: Let
0: op,
1: ja,
0: let op, daar komt hij, let op. Hij moet even onderweg zijn, maar dadelijk dan is hij ineens is hij op de radio. Jacqueline, jij wilde even wat vertellen. Vertel eens even, wat wilde jij vertellen? Oh.
1: Dat we gistermiddag voor de eerste keer de regio-activiteit van de zonnebloem hebben georganiseerd. Omdat een andere afdeling daarmee gestopt was.
0: Ach.
1: Dus gisteren in de Borg was het een gezellige drukte. De Borg zat helemaal vol. Piet Slenders die speelde op zijn accordeon. Jolanda van den Bergen uit Valkenswaard op zijn keyboard. Daarna kwamen nog slagwerkgroep van EMM uit Doedel.
0: Kijk.
1: Nou, de mensen hebben koffie en vlaai gehad, een drankje, bittergarnituur. Het was zo'n geslaagde, geweldige middag. Echt, ik wil iedereen bedanken die op welke manier daar aan meegewerkt heeft. En toch zeker de vrijwilligers van de afdeling uit Doedel van de Zonnebloem.
0: Juist, juist. Het was een zonnebloemactiviteit, vertel je dus.
1: Ja.
0: Wat leuk.
1: Ja, echt geweldig.
0: En was het druk?
1: Heel druk.
0: Ja. Had jij je draaiorgel ook meegenomen?
1: Nee, Erik-Jan.
0: Hè? Wat jammer.
1: Dat komt misschien nog wel een keer.
0: Ja. Ik heb trouwens nog een geweldig leuke tip voor je, trouwens, Jacqueline.
1: Ja, zeg ik.
0: Ik ben van de week, we hadden even een middagje vrij, samen met Jan naar het EDA-museum geweest in Helmond. Dat moet je echt een keer doen. Dat is hartstikke leuk. Dat is hier een supermarkt voor al die artikelen.
1: Zal ik je vertellen?
0: Vertel.
1: Daar zijn we met de zonnebloem ook naartoe geweest.
0: Echt waar?
1: Volgens mij 2 jaar geleden.
0: Ach, geweldig
1: leuk.
0: Leuk is het. Maar heb je ook het draaiorgelmuseum gezien dan?
1: We hebben alles gezien. Daar.
0: Alles gezien.
1: Ongelooflijk. Wat je daar ziet.
0: Het zal is niet zo zijn als Jacqueline is er alweer geweest. Nou, ik dacht ik heb een leuke tip, maar je kent het. Leuk hè?
1: Ja, ik ken hem ja.
0: Ja. Goh, leuk.
1: Er zijn doemen leuke dingen.
0: Ja. Ja,
1: kleine dingen waar je van geniet. Ja, echt geweldig.
0: Geweldig. Ja, ik denk ik pak even, dank jou toch aan de telefoon, even de draaiorgelmuziek erbij. Even gezellig.
1: Ja.
0: Dit zijn de gebroeders Milkus uit Rijswijk, dames en heren.
1: Ja. Nou, en aanstaande dinsdag en donderdag gaan we met 50 personen dinsdag, 50 personen donderdag, gaan we met de zonnebloem. Gaan we weer bij de zusters gaan we lekker lunchen.
0: Oh, maar dat is ook gezellig.
1: Ja, gezellig. Als mensen genieten wij als vrijwilligers ook.
0: Ja, heel, heel belangrijk. Hè? Als je mensen kan laten genieten, dat is het allerleukste wat er is. Maar je wilde ook een plaat erbij aanvragen, Jacqueline, toch?
1: Ja, graag voor iedereen van de zonnebloem. Want ik heb eerbied voor jouw grijze haren.
0: Nou, is dat even niks, zeg. Geweldig. Nou, Jacqueline, ik ga hem draaien. En dankjewel dat je even vertelde over de zonnebloem. En een fijne dag nog, hè?
1: Hartstikke bedankt. Fijne zondag.

voor die lieve oude mensen met hun diep doorbloed gelaat heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat omdat hem het

0: Ons bezoek in de studio staat zo te genieten van deze prachtige plaat. Aangevraagd door Jacqueline. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Zo dadelijk in de volgende uur gaan we kletsen met Guy Joosten.
1: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons. En de hits die je kent. Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434. Are you ready to
2: party? Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen, BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+.
6: En overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwert vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is veel recreatieverkeer onderweg. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Nederweert en Leende over 12 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A16 van Rotterdam naar Breda, bij knooppunt Klaverpolder nog een half uur vertraging vanaf de afrit Dordrecht Centrum. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom, tussen Capelle en Ridderland, langzaam rijden en stilstaan over 11 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Jan de Sterke.
8: Goedemiddag. Welkom in de derde uur van de show van de radio. Ja, zelf, persoonlijk ben ik altijd op zoek naar nieuwe muziek. En zo af en toe kom ik van die hele mooie nieuwe pareltjes tegen. Yeah.

0: Ja, druk je per ongeluk uit. Nou ja, zeg. Oké, dat was ook weer niet de bedoeling. Jeetje, soms gaat het ook echt helemaal meteen fout. Sorry mensen, techniek. Live radio, en dan krijgen we dat. King King was dat en Rush Hour. Mooie plaat. Ik zal even niet op te letten. Druk programma vandaag ook, Jan.
1: Ja?
0: En we hebben ook bezoek in de studio. Joost is even langsgekomen. We hadden vorige week nog telefonisch even in de uitzending. En dat is altijd gezellig. Natuurlijk als we elkaar alleen hebben, Giet. Maar je zei nou, vandaag, ik vind het wel leuk om even langs te komen. Trek die microfoon even naar je toe. Welkom, welkom, welkom. Hoe is het?
2: Dag Erik-Jan en Dian. Ja. Ja, heel goed hè. Het regent vandaag.
0: Ja, regen heeft ook wel weer iets, moet ik eerlijk zeggen. Heeft ook wel weer iets bijzonders.
2: Maar ik zeg het zo een beetje cynisch, omdat we uiteraard het weerbericht al een kleine week nauwlettend in de gaten aan het houden zijn. En ja. Ondertussen is het ook bevestigd dat het volgend weekend met Pinksteren prachtig weer wordt.
0: Ja,
2: en dat wordt, hebben we graag.
0: Het wordt fantastisch maar weer. Het gaat in de loop van de week in de temperatuur omhoog. Jan, die had het over 22 graden. Maar ik heb gehoord dat het zelfs nog warmer wordt volgende week vrijdag. Komende vrijdag. En dat is mooi, want volgend weekend staat Hamond in het centrum. In het teken van de mars- en showwedstrijden. Toch?
2: Ja.
0: Het wordt een groot evenement. Altijd weer prachtig om te zien hoeveel van die fanatieke mensen daar op een bijzondere manier muziek maken. Ja, daarom heet het ook mars en show.
2: Dat klopt. Het is altijd een mengeling van muziek, mooie marsmuziek, fantastische spectaculaire configuraties, choreografieën, maar ook heel veel verbroedering en gemoedelijkheid.
0: Ja. Mensen die denken, waar hebben ze het toch over? Kijk, als je in een dorp woont of in de stad en er komt een fanfare aan, hè? Die komen dan zo voorbij gemarcheerd en dat gaat dan een beetje, ja, om weet je wel, dan komen ze voorbij, zo recht achter elkaar. Dat is leuk. Maar de mars- en showwedstrijden, dan gaan ze, lopen ze eigenlijk naast elkaar, achter elkaar, maar ook maken ze figuurtjes. En het gaat met een discipline. Het lijkt wel of je naar een van een Chinees staatscircus zit te kijken. Zo gelijk gaat dat. Dat is echt gewoon bijna eng. Het lijken bijna robots zelfs, hè, af en toe.
2: Af en toe wel, ja. Nu moet ik zeggen, niet alle optredens zijn in de discipline show. Hè. Dus wat jij beschrijft klopt. Ja. Dat is ook op het mooiste om te zien uiteindelijk. Ja. Maar er zijn verschillende disciplines waarin korpsen kunnen aan deelnemen. Oh, ja. Dat heeft ook het uitvoeren van marsen. Dus strikte exercitie in rijen lopen, ja. Correct draaien en dergelijke. En dat wordt ook beoordeeld door die jury. Dus dat is ook zeker een vast te zien.
0: Ze kijken ook altijd zo serieus bij, vind ik.
2: Ja, ja, daar wordt eigenlijk heel weinig gelachen. Maar dat heeft te maken met het feit dat
0: moet ook, hè?
2: De meeste van die korpsen zijn afgeleiden of kopieën van militaire korpsen. En ja. Als je naar militaire korpsen kijkt, die kijken ook altijd heel serieus.
0: Heel serieus, ja. Er zijn zo'n van die wachters die in Londen voor zo'n paleis staan met zo'n hoge zwarte muts, die kijken ook zo. Daar heeft Mr. Bean trouwens een keer een geweldige sketch van gehad, maar we dwalen af. Ja, volgende week gaat het dus plaatsvinden. We hadden jou de afgelopen week een keer in uitzending en toen vertelde je dat op zoek was naar gastgezinnen. Is dat gelukt of zoeken jullie nog slaapplekken voor eventueel wat
2: muzikanten? We zijn nog altijd op zoek. We hebben er nog 4 gastgezinnen te gaan, dat is voor 8 muzikanten. Dit jaar loopt dat inderdaad een beetje moeilijker, maar dat is ook niet moeilijk, want het is gewoon rekenkundig te verklaren. Het is een van de eerste keren dat we zo'n groot Oostenrijkskorps hebben. Normaal gezien zijn die korpsen uit die dorpjes 55, 60 personen, maar nu is het bijna 80 personen.
0: Ja.
2: Dus onze vaste kern van gastgezinnen, die is altijd present. Maar we zoeken nog altijd zo'n aantal extra's. En we hebben er een aantal gevonden, maar we zijn er nog op zoek naar 4 gastgezinnen.
0: Ja.
2: En die hoeven niet veel te doen. Enkel gastvrij te zijn en wat ontbijt en middagmaal te zorgen. Want maandag, ze komen aan op vrijdag, nu vrijdag om 5 uur in de namiddag.
0: Ja.
2: En maandagochtend met Pinkstermaandag, dan vertrekken zij al terug naar Oostenrijk.
0: En het is echt leuk. Als je die mensen uitnodigt en ze komen in je huis en ze mogen blijven slapen in de logeerkamer. Je leert mensen kennen. Zijn veelal toch wel nette mensen. 30 plus, of zitten er ook jongeren bij?
2: Maar het grote, en dat is ook de reden waarom dat we de Oostenrijkers in gastgezinnen ontvangen.
0: Ja.
2: En ik kan zelf uit ervaring spreken. Niet dat ik ben zelf nog nooit gastgezin geweest, omdat ik het altijd veel te druk heb dat weekend natuurlijk. Ja. Maar de Oostenrijkse mentaliteit is heel, heel, heel gelijkaardig aan de mentaliteit van de mensen hier in onze regio. Hè. Zowel aan Hamonds kant als aan Kalenokse kant, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
2: Die komt, en dat klikt altijd.
0: Dus gemütlich.
2: Gemütlich en joviaal. Ze drinken graag een pot bier natuurlijk. Ja. Maar dat klikt altijd heel erg goed. En vandaar dat die mensen, die zijn ook heel, ja, die zijn bescheiden en leuk
0: dankbaar en vooral.
2: Absoluut. Ja. Dus dat is altijd vriendschappen voor het leven. Want dat is ontelbare mensen die vanuit Hamond die in de zomer naar Oostenrijk gaan om hun gasten terug op te zoeken.
0: Ja. 30 geselecteerde muziek- en showgezelschappen die komen naar Hamond, strijden daar voor de titel de kampioen der lage landen en tevens ook voor de onderscheiding André Rijken. Dat moet je even uitleggen. Wie is André Rijken? Sorry dat ik het niet weet.
2: André Rijken is de stichter of een van de stichters van onze Maas & Show wedstrijden. De eerste editie is gehouden in 1963. Echt onder die naam internationale Maas & Show wedstrijden. Ja. En sindsdien is dat elke twee jaar, er zijn een paar uitzonderingen geweest. Onder andere met corona is dat georganiseerd bij ons. En ter ere van de stichter is er een heel aantal jaren geleden een extra trofee in het leven geroepen. Trofee André Rijken. Dat is eigenlijk de trofee die de grote kampioen in ontvangst mag nemen. Dat wil zeggen die in de hoogste afdeling het meeste punten heeft behaald. Die andere titel, kampioen der lage landen, is opgedeeld per... Dus elke discipline heeft een kampioen der lage landen. Dus als je meedoet in de Maas & Show wedstrijd of in de showwedstrijden, dan kan je kampioen zijn. Maar je kan evenzeer ook kampioen worden in de Mars.
0: Ik zie het al helemaal voor me. We komen nu bij de nieuwe categorie Eenmansmars. Erik-Jan de Sterke uit Nederland, die hier in zijn eentje toch wel een prachtige show geeft. Let u vooral even op zijn handen, dames en heren. Het gaat ontzettend goed.
2: Maar goed. Ik moet je teleurstellen, want in het wedstrijdreglement staat dat... Ik ben het juiste aantal kwijt, maar ik hoop dat het minimum aantal 12 is.
0: Oké, dan. Het was maar een grapje. Mars & Show bestrijden. Moet je daar kaartjes voor organiseren?
2: Wel, het is te zeggen, voor de tap toe... zijn er inderdaad, is er een inkom te betalen.
0: Ja.
2: De voorverkoop is... de online voorverkoop loopt nog tot vanavond.
0: Oh.
2: Dus als we even op marginshow.be gaan kijken, dan kunnen er nog tickets besteld worden. Wil je ook op de tribune zitten, dan moet je ter plaatse een toeslag van €5 betalen. Een ticket in voorverkoop kost trouwens €16.
0: Ja.
2: Maar er zijn uiteraard ook nog ruim voldoende tickets te verkrijgen aan de kassa's volgende zaterdag voor de tap toe. Dat kost €20.
0: Ja.
2: En het goede nieuws is, mensen die zondag en maandag willen komen kijken, die ook bijvoorbeeld aan de tap toe zijn geweest, of maakt niet uit, gewoon die zondag en maandag willen komen, dan is het gratis toegang. Maar dat zijn het natuurlijk de wedstrijden, dan is het iets, dan is het niet zo, moet ik zeggen, in een avondprogramma verpakt. Het is ook in de namiddag natuurlijk, maar dan is het gratis inkomen.
0: Ja. Als je denkt van, goh, ik wil eens weten wat het is. We hebben jaren geleden een televisieprogramma gemaakt. Dat even de koptelefoon op, Guy, even meeluisteren. En op YouTube kun je terugkijken naar de internationale Mars & Show wedstrijden van 2018. En Guy deed toen ook de voice-over. Luister even mee, even kijken, dat is leuk. Let op.
2: Welkom in Hamond. Het Pinksterweekend betekent in Hamond elke twee jaar in de evenjaren een fantastisch, leuk, muzikaal weekend waar diverse Mars & Show korpsen uit West-Europa naar Hamond komen om op het marktplein...
0: Zo ging dat toen, Guy, hè?
2: Zo ging dat toen, ja. Ik vind dat mijn stem...
0: Ik weet nog dat inspreken ervan, dat was hartstikke leuk. Dat moet ik even vertellen. We dwalen helemaal af, maar dan luister ook de charme van het radioprogramma. Dat alles een beetje kan.
2: Ja, absoluut. Heel goede herinneringen.
0: We hadden toen een talkshow, Dian en ik. En dat namen we altijd op het vliegveld. En dat was altijd enorm veel werk. We moesten decor bouwen en waren er echt van bezig. Maar we hadden dit gemaakt en er moest nog een voice-over op. En Guy die wilde dat wel inspreken. En uiteindelijk heb jij voor ons op het vliegveld in Budel, Airpark Brabant, tussen de gordijnen met een microfoon in een donker hoekje, heb jij het prachtig ingesproken. En dat maakt het programma ook geweldig leuk. Het is trouwens enorm veel bekeken ook en veel reacties op gehad. Het geeft precies weer wat het is, hè. Die Mars & Show wedstrijden. Je kijkt je ogen uit.
2: Ja, dat is echt wel zo. Hè. Ik moet zeggen, de mensen zijn ook altijd heel enthousiast als het weer zover is. We horen dat nu ook. Ik word op straat ook aan de collega's van het coördinatieteam ook voortdurend aangesproken van... we zijn er klaar voor en we kijken er naar uit. We komen ook weer en de tap toe wordt weer geweldig. En het is eigenlijk inderdaad ook een heel mooi spektakel om te bekijken. Hè. En zeker als het mooi weer is en dat gaat het volgend weekend blijkbaar worden... dan is het heerlijk om op die... Ja, in onze openluchtschouwburg te komen zitten op het Marktplein. En naar de muziek te luisteren, ondertussen een pintje te drinken of iets. Het is gewoon geweldig.
0: Ik vind trouwens wel dat het een bijzondere plek heeft. Want jullie doen dat in het centrum van Hamond, vlak voor het gemeentehuis. En op de een of andere manier, het heeft een bepaalde charme. Het is leuk om daar te zitten, en vooral als het mooi weer is. En te kijken naar de gezelligheid, hè?
2: Klopt. Ik moet ook zeggen, daar hebben we eigenlijk bijzonder veel geluk mee. We hebben ook al... je weet dat ik zelf ook in het stadsbestuur zit als schepenwethouder.
0: Ja.
2: En daar is alles allemaal in jas getrokken. Ze zeggen van, ja, we willen eigenlijk het Marktplein een remake maken met meer bomen en zo verder. Ja. En zo verder. Ik zeg, ja, maar en wat met de marsmetstrijd?
0: Ja, oh,
2: ga maar naar het voetbalstadion. Ik zeg, maar dat is niet hetzelfde. Ik zeg, als we dat daar ene keer doen, dan bestaat het niet meer. Nee. En dat is ook iets wat we heel vaak terugkrijgen van topkorpsen zoals DVS Katwijk, zoals Kunst en Genoegen Leiden en ook weer de bicycleband Crescendo uit Oppende die we dit jaar in de Taptoe hebben staan. Die komen zo graag naar Hamond omwille van het feit, één, de akoestiek. Zij horen zichzelf zeer goed spelen. In vergelijking met het WMC in Kerkrade, wat een groot voetbalstadion is, horen zij zichzelf of elkaar zeer moeilijk spreken. Maar ook voor het publiek. Ze zitten heel kort bij de muziek. Ze hebben eigenlijk de beste weergave van de muziek die je maar kan inbeelden. Er is geen echo. En het verdwijnt niet in het niets. Er is altijd, door de compactheid van dat plein, is er een perfecte akoestiek.
0: En de
2: korpsen komen heel graag, omdat ze ook op die manier heel direct met het publiek in contact staan. Dus dat is iets wat we stevast horen.
0: Valt je ook op, Dian, sinds we met hier in gesprek over die Marsen Showbestrijden, als hij hier zit en de microfoon zit aan en hij begint te vertellen dat die oogjes beginnen te glinteren. Hij zit helemaal. Je hebt nu al de voorpret er ook van.
2: Dat is ook zo. Ik betrap er mezelf op. Ik ben sowieso een Havabra muziekliefhebber, uiteraard. Maar de weken voor Pinksteren, als het weer zover is, ja, dan staat bij mijn YouTube ook stevast op. En dan herkijk ik alles. Dan alle taptoes die dan voorbij komen, die bekijk ik. Dus in de auto luister ik alleen maar naar dit soort muziek, dan dirigeer ik.

0: van Harmond die dit organiseert. Maar ja, we hebben gewoon handen tekort eigenlijk ook om de sport allemaal klaar te maken als kleedruimte. Om de evenementenhal de Posthoorn klaar te zetten. Om het plein op te bouwen.
1: Ja.
0: Dinsdag, woensdag beginnen ze met de tribunes. Dat wordt door een firma gedaan, maar daar zijn zoveel helpende handen nodig.
1: Maar wat wel bijzonder is, die mensen die zeg maar van deze muziek houden, dus van de Taptoe en de Mars en de Show en de Harmonie, dat is toch een bepaald soort mensen en dat zijn gewoon warme, gezellige, dankbare mensen. Dus de sfeer is gewoon heel erg goed. Het voelt een beetje als één grote familie als je daar als gast even komt kijken, valt me altijd op bij de Mars en Show wedstrijden, als ik dat mag zeggen.
0: Ja, dat is inderdaad ook wel zo. Maar het is voor de 32e keer dat we het deze keer organiseren. Dus het hoort ook wel echt bij Hamond op zich. Hè. En ik moet zeggen, we zijn ook heinde en ver bekend.
1: Ja.
0: Zelfs na het Wereldmuziekconcours zijn we eigenlijk het meest vooraanstaande concours in de Lage Landen. Wat dit betreft dat op dit niveau wordt georganiseerd. Ja, met Taptoe en twee dagen wedstrijden. Dat gebeurt nergens anders.
1: Nee.
0: Buiten WMC. Maar ja, goed, het volkse, de mensen van Hamond die er gewoon naar uitkijken ook. En van heinde en ver.
1: Bespeur ik daar enige trots, Guy?
0: Absoluut.
1: Ja,
0: ik denk ook dat veel van de vrijwilligers het drijft. Omdat ze trots zijn op dat evenement.
1: Ja.
0: En vinden dat hoort gewoon bij Hamond.
1: Ja, mooi,
0: bij de stad.
1: Mooi.
0: En dat moeten we gewoon in ere houden.
1: Ja. Dat moeten we ook heel houden, dat zei je. Ja, en dat is ook inderdaad wat het doel is. Wat me trouwens opvalt, er staat daar een klein elektriciteitskastje daar op dat plein. En daar zit zelfs ook nog een prachtige beschildering van, hè, van de Mars en Show wedstrijden.
0: Klopt, er zijn er ondertussen twee eigenlijk. Met de stad is er een aantal jaren geleden een kunstproject uitgevoerd. Hebben we een heleboel, heeft de stad.
1: Ja,
0: moet even van petjes veranderen. Hebben we elektriciteitskastjes laten beschilderen met graffiti. En eentje daarvan is een hele mooie weergave van een tambourmaître. Een beetje in een hedendaagse stijl vertaald. Ja. Maar we hebben dan ook nog eentje laten maken. Het elektriciteitskastje dat vlak tegen de muur van het stadhuis staat, is opgesmukt met een beeld van ons goede vrienden uit Strausberg, de Van Varenshoek. Strausberg en Hamond, Achel zijn partnersteden. Die hebben sinds 2015 een stedenpartnerschap. En ter ere daarvan hebben we daar dat kastje ook met de fanfarenshoek van Strausberg opgesmukt.
1: Als ik hier op het plein komt in het centrum vanavond, moet je maar eens even kijken of zijn elektriciteitskastje. Mooi gedaan trouwens. Goh, ik wil je bedanken voor je enthousiasme, je verhaal, je uitleg en dat je hier in de studio was, Guy.
0: Heel graag gedaan. Ik kom altijd met heel veel plezier naar jou toe.
1: Hartstikke mooi. Dankjewel. Hier zijn ze dan toch, Agda en de Munnik.

Radio Horizont

Wat een stemgeluid ze toch heeft, hè? Alicia Keys uit 2004 en If I Ain't Got You. If I Can Had Got You, precies. En daarvoor Flo Rida en Whistle. En natuurlijk Fever Dream van Alex Warren hier in de show op Horizon. Na UB40 en If It Happens Again op jouw zondagmiddag. 14:15. Richting de finale van de show. Een paar lekkere platen nog voor je uitgezocht. Onder andere deze. Uit 1979. Dit is The Golden Earring. Weekend Love.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Dit mooi op de staat.
1: Vandaag wil je bedanken voor het luisteren. We hadden een show. Dankjewel Dion voor de redactie. Volgende week zijn we weer. Blijf luisteren. Veel plezier met de rest van collega's. Straks de non-stop parade tot 5 uur. En daarna is de beurt aan Peter van der Zanden. En zij krent uit de pan. En daarna Erik Bloem op de radio. Tot volgende week. Bye.

0: weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
1: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
0: Ja, goede vraag.
2: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
3: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
2: Ontdek meer op vitality.nl.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
6: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
7: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brans, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
8: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
9: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
8: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
10: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige koffieservice.

0: gevestigd aan de Lamienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Dit is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat 80 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Leende 10 minuten extra. En daar een stukje verderop, bij het knooppunt Leende-Heide, heb je 5 minuten vertraging. Op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug doe je er 10 minuten langer over. En de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
3: En je accu?
2: Die is leeg.
4: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
2: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
4: Ontdek meer op vitality.nl.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
7: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad, voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
8: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
9: Weg ermee!
8: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
10: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
10: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gili Marcussauer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Marcussauer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Marcussauer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A2 in Zuid-Limburg. Vanuit Luik naar Eindhoven tussen IJsden en Knooppunt Kruisdonk doe je er een half uur langer over. En de A76 vanuit Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio. nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509. Of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazingfeest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
4: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
3: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Start je dag met Fortune Coffee.
7: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
3: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens doe je er 20 minuten langer over. En de N69 richting Veldhoven tussen Dommelen en Steensel. Dat 4 kilometer. Oponthoud is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
1: Weg ermee!
0: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
3: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
2: Ja, goede vraag.
4: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
5: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
4: Ontdek meer op vitality.nl.
6: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
7: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
8: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Best Park. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brands, Arjon Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
9: Dit is Radio Horizon.
10: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
9: DAB+
10: en overal online.
9: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
11: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Van der Zanden.
12: Zondagmiddag, het is 5 uur geweest. Je radio staat op Radio Horizon. Het lijkt wel herfst.
13: Zandstad is het.

sneeuw staat op horizon. Hoe kan het ook anders? Dat maakt je dag weer goed. I'm alright. Dat is muziek uit de jaren 80 van Kenny Loggins. The End of Innocence. Wees van harte welkom. Het programma De Krenten uit de Pap. Juweeltjes van toen en nu. Je hoort het. Tot aan 6 uur. Tot aan Erik Bloemen en de Retro Show. Vast onderdeel, het Triple D, oftewel de domme disco dreun, het instrumentaal intermezzo, mooie formidabele chanson. En we grijpen even terug naar de favoriete

opzoeken voor volgende week in het programma. Don Henley, The End of Innocence. Het nieuws van bij ons. De hit die je kent gaat niet helemaal op voor de volgende plaat. Want het is de splinternieuwe single van Noah Kahan. Die heb je nog bijna nergens gehoord. Je hoort hem hier op Horizon. De nieuwe single heet American Cars.

Noah Kahan en American Cars. Muziek van John N. Vangelis. Dit is het mooie. He is sailing.

Afgelopen dagen bereikte ons het trieste bericht van het overlijden van onze oud-Horizon-voorzitter Noor Planje. We wensen Tony en de familie veel sterkte. Birds of Paradise, Snowy One.

ondanks dat het een Engelse titel is, This Melody, mocht hij toch wel doorgaan als formidabel chanson voor vandaag. Mijn lieve vrouw Anja is op 15 juli vorig jaar gestorven. Ze blijft voor altijd in mijn gedachten. En gelukkig heeft ze een prachtige Spotify-favorietenlijst nagelaten. Elke week kies ik een nummer uit die mooie lijst. En vandaag eer ik haar met het draaien van Marco Borsato. En zij...

Kijk, je kunt van alles van Marco Borsato vinden, maar die muziek is toch wel een brok in je keel, zei hij. En het tweede vaste onderdeel in het programma, of zeg ik het derde, want we hebben het formidabel chanson natuurlijk ook al gehad, inderdaad, is de Triple D, oftewel de domme disco dreun uit.

Huisten, oftewel Henk de Knife, was de oprichter van Long Tall Ernie and the Shakers. En daarna ging hij in zijn eentje door en had hij hits als Guitar King, Stan the Gunman en dit mooie instrumentale Diamonds als instrumentaal intermezzo vandaag gedraaid hier op Radio Horizon. Uit de hitlijsten van dit moment, Another featuring 54 Ultra Top.

begrijp best dat je radio 24 uur per dag op horizon staat. Want je hoort alleen maar van die heerlijke muziek. Have you ever had it blue? Style Council. Er zijn ook van die plaatjes die raken gewoon in de vergetelheid, omdat het een tipperade plaatje is geweest, nooit in de hitlijsten gekomen, en dat geldt voor dit werkje. En daarom toveren wij hem tevoorschijn in De Krenten uit de Pap. Amy MacDonald 2009, Run.

zijn dus die precies krenten uit de pap. Juweeltjes van toen en nu. Je hoorde inderdaad Miss Amy MacDonald en Run.

dat terwijl wij ons alweer aan het klaarmaken zijn voor de Retro Show. Even naar het toilet. Ja, is een beetje moeilijk. Ik was er al bang voor.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Start je dag met Fortune Coffee.
4: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee! Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
4: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
3: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dat.

een zomerhit van ruim 35 jaar geleden op je radio op deze zondagavond. Ja, het is het begin van onze retro-show. We denken aan een voorname stem, we denken aan Bryan Adams. En in de maand augustus van 1990 bereikten ze de hitparades met nummer 5 als hoogste notering. Ja. Voor deze week weer op zoek gegaan naar een hitparade van toen. Altijd is dat zo in het retro gebeuren van de Radio Horizon. En onze hitparade zal teruggaan naar 7 mei van 1983 vandaag. Allemaal leuke platen voor de rest nog. Een longplayer, een bijna vergeten juweeltje. Gewoon blijven luisteren naar dit radiostation als je liefhebber bent van oude platen. Ja, ja, zo is dat. Kid Creole en de Coconuts. Uit de 80's. En hier is Andy Cote.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leen.

Sommige platen uit de hitgeschiedenis blijven voor altijd pareltjes. En dat zijn dan ook altijd platen die je ten alle tijde weer terug kan draaien in een radioprogramma. En ik denk wel dat we dat mogen vertellen ook van deze plaat van Cadans van lang geleden. De dagen dat ik je vergeet. Daar hoort nog Labi Sive, hadden nog Kiss in the Pink uit de 80's. En uiteraard ook nog Kid Creole en zijn Coconuts. En het verhaal van Andy Cat. Ik heb inmiddels ook weer de parade van toen voor me liggen, dames en heren. Zoals ik het al straks vertelde, we zullen teruggaan naar 7 mei van 1983. En wij draaien uit die lijst als eerste plaat nummer 35. Een week daarvoor op 33 en 9 weken top 40. Hier is BZN. Just an illusion.

Ja, ja, onder de noemer onze echte oogjes van toen. Vandaag ook weer zo. Een drietal heerlijke oude platen uit het verleden. Even kijken, ik ben eventjes de draadpuntje. Ah, die moesten we hebben, hè. Ik had even weer de verkeerde schuif vast. Zoals ik het vertelde, onze echte oogjes uit de jaren 60.

Wat nog? Wat nog? Een heerlijke hit van de Bee Gees. Eind jaren 60. Lamb Blinds getiteld. En uiteraard ook nog uit de echte rock'n'roll tijd. Let's Make a Habit of This van Johnny Lyle. Allemaal mooie herinneringen die wij elke week opnieuw terugpakken in het retro gebeuren van dit radiostation. Onze longplay voor deze week. Weer even iets heel anders. Ja, terug naar eind jaren 80. Samen met Sydney Youngblood. Die hebben we ook gekend in de lijsten, maar in de super lange uitvoering zal je meer dan 6 minuten in beslag nemen. Bedenk je aan If Only I.

Oh, die grammofoonplaatjes van toen toch. Waar zijn ze gebleven? Van het album Love for Sale. Dat was geen in 1977. Ja, Boney was razend populair in die tijd. En van dat album draait je nog A Woman Can Change. Daarvoor Love's What I Want van Cashmere. En uiteraard daarvoor onze superlange uitvoering van een hit van toen. Sydney Youngblood en If Only I Could.

Top 10 hit uit de vervlogen 70's. Zijn naam was G. Vincent Edwards. Zijn grote succes kende hij al in de, helemaal op het einde van de jaren 60. Het was ook een grote hit als deze met de naam Tanks. Als je dat nog even voor de geest kan halen. Ik zal hem anders een keertje meebrengen in deze dagen. En terugdraaien voor jullie in de retro show van de radio. Nou ja, bijna het einde van het eerste gedeelte. Bijna het einde van het eerste bedrijf. Van ons retro gebeuren. We kijken nog even in het hitdossier. We gaan terug naar 7 mei van 1983. Eén plaatje hebben we al gehad in het Sax. En de tweede staat klaar. Met name de Greg Kin Band met Jeopardy. Op die datum stond kreeg je nummer 15 toebedeeld. En de week daarvoor op 17 na 4 weken. Ik spreek jullie straks weer in het tweede gedeelte. Ik heb nog een stapeltje oude platen klaar liggen. Nog een stapeltje oude platen die ik graag wil draaien voor jullie. Maar eerst gaan we naar de koffie. En luisteren naar deze van de Greg Kin Band.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zit er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak. En er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.

het was een tweede hit in die tijd die in de top 40 plaatste. Voor de eerste tekening, Make Me an Island. En als tweede kwam deze in het voorjaar van 1970. You're such a good looking woman. En zijn naam was Joe Dolan. Ja, ja. Het tweede en het laatste uur. Het tweede en het laatste gedeelte van ons retro gebeurde voor deze zondagavond. Ik heb nog steeds de hitparade van toen voor me liggen. Dat betekent dat we nog 2 jaar terug zullen gaan naar 7 mei van 1983. En ik heb dan straks ook nog een bijna vergeten juweeltje voor jou meegebracht. Ik zal even een tipje van de sluier lichten. Het zal een plaats zijn uit de jaren 90. Laat je voor de rest verrassen en blijf bij mij. Blijf luisteren naar Radio Horizon, ook op deze zondagavond.

behoren tot de ingrediënten van dit radioprogramma. En we hadden beslist deze plaat ook bij Emmanuel en Pasque Setwa. Daarvoor nog Papa Doc met Heaven My Baby. Plaat die ook ooit door Paul Anka op het gevoelige vinylige plaat werd gegeven in mijn geheugen. Daarvoor nog Nova Star, Wrong en uiteraard ook nog Lorca, laat ik weten hoe de La Noche. Onze hitparade van toen. De hitparade die verscheen op 7 mei van 1983. We hebben weer een plaat klaarstaan. Met name, moet ik even kijken, met name nummer 9. We denken terug aan de Eurythmics. En Elena ook zijn Eurythmics. Plaat van die tijd, nummer 9. Toegedeeld 9 weken hitparade. En wij draaien hem in de retro show van vandaag. Sweet Dreams.

velen zijn ze al vergeten. Voor velen zijn ze al in een verloren hoekje geduwd of helemaal weggegooid. Ja, maar wij koesteren ze. Nog die grote hits uit de jaren 60. En we hadden er weer een aantal achter elkaar non-stop. Met als laatste in de rij de Marmalade met I See The Rain. We hadden de Spotmix met een instrumentaaltje uit de 60's. En uiteraard nog de Mama's en Papa's en Los Bravos. Wat bijna vergeten je wil voor deze week. Helemaal iets anders, want we gaan weer naar de jaren 90 met deze plaat van Supergrass. Hier is All Right.

0: een plaats die de weekje nog even kunt volhouden in de lijst. Daarna was Juice Newton en The Queen of Hearts. Daarvoor Daft Punk met One More Time. En daarvoor een stukje van ons bijna vergeten juweel. Ik moet er even naar kijken, want die plaat is helemaal
1: niet goed. Van knooppunt Leenderheide
2: tot over de Budelderbergen.
1: Radio Horizon.
2: Dit is Radio Horizon.

De grote en kleine hits van toen. Ja, ik ben weer helemaal door mijn stapelplaten heen. De laatste was nog voor Mr. Johnny Cash. Kon je heel duidelijk horen aan de stem van deze man. Maakt hij nog in de jaren 70 deze One Piece at a Time. Het einde van ons retro gebeurde voor deze zondagavond. Laten we toch te kijken in het hitdossier. En dan neem ik afscheid van je. De hitparade van 7 mei 1983. De eerste plaats was voor Michael Jackson. En daarstop vonden we Beat It terug. Grote hit uit die tijd. Op nummer 2 Let's Dance, David Bowie. En op nummer 3 Do You Wanna Hold Me van Bow Wow Wow. Nummer 4 Breakaway van Tracy Ullman. Die plaat gaan we zo dadelijk draaien. En op nummer 5 Lady van Wayne Waite. En dat was een reggae hit uit die tijd. Dat was het weer voor vandaag. Ik wens je nog een fijne verderzetting van deze zondag. Als volgende week Peter van der Zanden weer de deur uitgaat, dan denken we terug aan het retro gebeuren. Ik ga weer op zoek naar een aantal oude platen die ik heel graag naar jullie toe wil brengen dan. Zorg ervoor dat je dan ook bij me bent. Heel graag tot volgende week.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als 4e op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien. Het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: uit de regio.
1: De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Byroot, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energie-infrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer, vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.